0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpetersuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

jongen de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet ons hebben begrijpen.
0: Video's stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: magie door je speakers met zometeen Kleine John en Chavante. Dit is het laatste nieuws van het NOS-journaal van 6 uur 's ochtends. Good morning!
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Met nu muziek van Kleine John en Chavante. Dit is bij mij.

En kijk, ik hoef niet per se namen en rugnummers. Dat mag je lekker voor je houden. Maar je hebt vast wel iets wat je collega altijd doet. Dat je altijd denkt van, oh, nu eventjes niet. Hier heb ik even geen zin in. Oh, dat die weer te laat is. Of dat zij...

0: me, baby girl.
1: Busy featuring SFB met Hup.
2: De Funix Ochtendshow.
1: En we hebben het over jouw grootste irritaties aan je collega's. 100.000% dat je hebt. Iedereen heeft wel een collega van je denkt, daar heb ik even geen zin in, want diegene doet dit, diegene doet zo. Ja, ik heb dat hier achter de scherm bij Funix. Want geloof me, ik heb de leukste collega's die er zijn. Hè. Dus sowieso echt lobby naar alle mensen hier. Alleen, er is één ding waar ik me zo aan irriteer. En dat is dat het hier af en toe wel een beetje op een zwijnenstal lijkt. Quincy. Quincy. Maar goed, geen namen, geen rugnummers natuurlijk. Maar ik ben benieuwd, wat zijn jouw irritaties aan je collega's eigenlijk? Nadir die zegt in de NPO Luisteren. Mijn collega eet iedere ochtend 2 gekookte eieren achter zijn bureau. Op zich moet hij dat lekker zelf weten, schrijft hij erbij. Maar daarna gooit hij die schillen in de prullenbak naast mij. En rond 11 uur ruikt onze hele hoek ernaar. Ik heb inmiddels meerdere keren de prullenbak zelf naar de gang gebracht. Ik vind het ook grappig dat je collega's die message niet begrijpen. Van als je al dagelijks zeg maar die prullenbak naar de gang toe brengt. Van, oh ja. Waarschijnlijk vindt u dan niet prettig ruiken. Maar goed, ik blijf wel gewoon lekker doorgaan. Ja, dat zijn de vervelende, toch? Celine die schrijft de mensen die je bellen op Teams zonder eerst een berichtje te sturen. Ik zat laatst midden in iets waar ik echt concentratie voor nodig had. Ineens begint die laptop te rinkelen. Neem ik op. Vraag ze waar een bestandje dat letterlijk in onze gezamenlijke map staat. Stuur eerst gewoon, joh, heb je een minuut? Sowieso mensen die zomaar in je business gaan zitten vooraf zonder een aankondiging vind ik ook heavy. Of je nou collega bent, of een mattie, of een familielid. Van als je echt wat met me wilt bespreken, je kan me gewoon checken via de app. Geen stress. Stuur me een berichtje, kan ik later even checken of het wel of niet prioriteit heeft. Maar goed, zo zijn CD en ik dan waarschijnlijk. Idris die schrijft, we hebben altijd iemand die zegt dat hij even koffie gaat halen en dan 20 minuten verdwenen is. Maar als jij 5 minuten later binnenkomt, vraagt hij meteen waar je was. Die selectieve tijdsbesef irriteert me soms ook wel het meeste. Over tijdsbesef gesproken. Wat ik ook wel interessant vind eigenlijk, zijn de mensen die roken en dan gewoon vaker rookpauzes nemen. Als je het zo bekijkt, ik ben zelf geen roker trouwens. Als jij wil roken, doe je ding, I'm not here to judge. Maar eigenlijk heb je wel langer pauzes dan de mensen die dan niet roken. En ik kan me voorstellen dat andere mensen daar wel een irritatie aan gaan wekken. Niet omdat jij gaat roken, maar omdat dat zeg maar niet eerlijk is naar de rest van de collega's, zeg maar. Ik zeg eerlijk, de irritaties die stromen echt binnen in de NPL-luisterapp. Eens even kijken, dan hebben we Fadim die schrijft, die collega die altijd doet alsof hij spoed heeft. Kun je hier nu even naar kijken, dan laat je alles vallen waar je mee bezig bent. En 2 uur later blijkt dat ze het vrijdag pas nodig heeft. Ik ben gestopt met direct reageren. En ineens blijken al die noodgevallen prima een uurtje te kunnen wachten. En zo zie je maar, hè, dat waar je ook werkt, waar ter wereld je ook bent, we zullen altijd irritaties houden aan je collega's.
3: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
4: It's a fucking lifestyle, baby.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen gaan we de ochtend verder opstarten met Frenna, Odie, Wizkid en Coca Body. Dit is het laatste nieuws van het NOS-journaal. Good morning.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda...

0: Werkt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En we bewegen met Adam Poort, Strive, Kanye Music, Orzo en Maladie.

Duurzaamheid genoemd. Je kent Prinsjesdag toch wel. Het koffertje, de troonrede, de plannen van het kabinet voor Nederland. En vandaag draait ze het eigenlijk om. Dus nu komen ideeën juist van mensen. Dus van start-up bedrijven, organisaties uit het hele land die zeggen van hé, maar dit kan slimmer. Hier heb ik een goed idee van. Nou, er is dus een duurzame troonrede, worden prijzen uitgedeeld. En er gaat letterlijk dus een koffertje met duurzame ideeën richting Den Haag.

verbouwing waar je een hele aannemer voor nodig hebt. Maar je verliest wel weer minder ruimte. Dat is ook wel weer voordelig. En dat vind ik zo sterk aan Duurzame Dinsdag. Kijk, op Prinsjesdag vertelt Den Haag wat hun plannen voor ons zijn. En vandaag mogen mensen uit Nederland één keer tegen Den Haag zeggen: luister, we hebben

0: ochtendshow met Chris.
1: Good morning. Elke ochtend duiken we in een morning jam. Dat kan een vergeten classic zijn. Het kan een tune zijn die net is uitgekomen. En voor vandaag gaan we naar Your Mind Still. Want die tune

0: Bila Wahib featuring Ronnie Flex 501. Tijdens de Phonics ochtendshow. Zometeen het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Chris. Na 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op Tupac. Meer hoor je zo.

0: Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak effectief.

0: tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
8: Air Europa, you decide.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: AirEuropa.com, boek nu en vlieg je droomreis.
10: It's complicated met Jay
11: en Mahi.

0: voor je. Met welke rapper heeft Brianna een relatie? Ja, welke rapper is dat? Met wie heeft Rihanna een relatie? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen het laatste nieuws van NOS op 3. Felicia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Voormalig bendelid Dwayne Davis, bijnaam Kiffy D, is door de jury schuldig bevonden. Hij kwam op de radar nadat hij er zelf over had opgeschept. Zo schreef hij in een boek op hoe hij een wapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt om Tupac van het leven te beroven. En de zaak maakt veel los, omdat veel mensen verwacht hadden dat er nooit meer een veroordeling zou komen voor deze moord. Tupac's goede vriend en producer Daryl Harper reageerde na de uitspraak opgelucht. Hij zegt dat Kiffy die zijn eigen graf heeft gegraven.
2: Kiffy D was his own worst enemy. His speech and the boasting and the, I think he did it to himself. In a way, I'm kind of glad he did it to himself. Because if he's responsible for it, no, somebody just didn't get away with killing my friend.
1: Ja, over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt. En oppositiepartijen zijn nog niet enthousiast over het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat de problemen zijn uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. En premier Jette die blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De transfer van de Japanse voetballer Ueda van Feyenoord naar Lille is officieel. De aanvaller heeft een contract getekend voor 4 seizoenen bij Lille. De club uit het noorden van Frankrijk zou 15 miljoen euro voor hem hebben betaald. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd de Japanner van 28 topscorer in de Eredivisie. Ja, en de zomer zit er meteorologisch gezien op. En dat betekent dat de herfst en dus het stormseizoen is begonnen. Het KNMI geeft sinds een aantal jaar een naam aan de stormen die voorbij komen. En die namen zijn vanochtend bekendgemaakt. Een van de stormen gaat Jade heten. Vernoemd naar de influencer Jade Kops, die kanker had en vorig jaar overleed. Dat vertelt het KNMI.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog, maar precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
1: Ja, en andere stormnamen zijn Wende, Olaf en Dano. Dan nog het weer. Geen storm vandaag. Vanochtend veel zon. Kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken. En bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Felicia, dankjewel.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
0: En met welke rapper heeft Rihanna een relatie? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen Stormzy en Odile. Dit is 24 Hours.

0: Boy met Meteoriet.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: En kijk jij nog naar videoclips? Ja, zijn er überhaupt nog mensen die echt naar YouTube toe gaan om de videoclips van vandaag de dag terug te gaan kijken? Heel veel artiesten die steken echt heel veel tijd, heel veel geld in. En zo ook dus Cardi B.
2: So I don't understand how the fuck this music video was expensive. This is what I'll be talking about. Like sometimes it is so annoying to be Cardi B. Because no lie, I swear to God, right? I wanted this music video to be simple. I wanted a street, you know, like I wanted a very street New York summer vibe, right? And I'm thinking, right, because a lot of artists do videos in the streets, that this music video will be about, I'll say about $250,000. Bro, this video came out to be over a million.
0: Kijk, je begrijpt niet, hè? $250,000 voor een videoclip, dat vind ik al wild. Maar 1 miljoen?
3: Huh?
0: 1 miljoen? En ik ging even induiken. Want Cardi had zelf dus het idee dat het helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Maar ze laat ook gewoon weten dat ze zich een beetje overcharged voelt. Omdat ze gewoon naast vergunningen die ze moest aanvragen om te filmen, ook de New Yorkse politie moest inschakelen vanwege haar beroemdheidsstatus. Ja, er is heel veel gezeik, gelul om het zomaar te zeggen voor, ja, voor wat zij zag als een simpele clip gewoon op straat ergens. Maar nu is de vraag, gaan we überhaupt met z'n allen dit soort clips kijken? Ik moet je zeggen, ik vind het wel, ik vind het gewoon dope als artiest gewoon de moeite erin steekt, geld erin steekt om echt wat voor haar of zijn fans neer te zetten. Ik bedoel, als we kijken naar videoclips van Back in the Days, ik neem even een Michael Jackson, ja. Thriller, Billie Jean, dat zijn van videoclips die zitten zo in ons geheugen dat, dat kan natuurlijk ook wel de muziek versterken en zo. Maar 1 miljoen voor een videoclip, ik vind dat wel next level. En ik merk ook aan artiesten dat, ja, loont het om een videoclip te maken? Je hoort al, het kost gewoon heel veel geld. Dus daarom zijn heel veel artiesten nu gefocust op snippets. Op TikTok, op Reels, op Instagram, op Facebook. Van hele korte video's kan je makkelijk snel editen. Hoef je niet een heel filmscript voor te bedenken. Dus ja, ik moet je zeggen, ik hoop dat die tijd van videoclips terugkomen. Maar wel on a budget, dat het er alsnog tof uitziet. Want dit is next level, 1 miljoen, damn.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En zometeen trouwens spelen we weer 5 voor Fernando. Kan je mij in 30 seconden tijd 5 woorden laten raden? Ja, dan ga je er misschien wel vandoor met een Fernando-mok. Maar om daar te komen moet je eerst de kwalificatievraag beantwoorden in de NPO-luisterrap. En dat is, met welke rapper heeft Rihanna een relatie? En ik zag voorzichtig al wat reacties binnenkomen in de NPO-luisterrap. Het is niet Chris Brown. Het is ook niet Kanye West. Het is iemand anders. Welke rapper heeft Rihanna een relatie mee? Laat het eens weten in de NPO-luisterrap. Zometeen tijd voor 5 voor Fernando.
4: Yo Jay, what's good? Hey Pix, wat zeg je, man?

0: zuster Resma, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ook Sia is er. What's poppin?
2: Good morning.
0: Goedemorgen. Chris en Fruit. Kijk, hier hou ik van. Jullie hebben allebei 5 woorden van mijn producer Noah gekregen. Ik ga beginnen met jou, Resma. Ben je ready?
1: Ja hoor.
0: 3, 2, 1, go!
1: Wie heeft Dai Dai gezongen en Wakka Wakka?
0: Shakira.
1: Een waarschuwingssignaal.
0: Bij
1: brand en alles, wat gaat eraf?
0: Alarm.
1: Ja. Een bovenkleding voor heren, met lange mouwen en knopen.
0: Overhemd.
1: Als je autopech hebt, bel je diegene met gele bus, blauwe letters.
0: ANWB.
1: Ja, een kleine
0: steen. De tijd gaat zo snel!
1: Oh, shoot.
0: Zeg me dat dit 30 seconden is, oké. Okay. Hoeveel hebben we er goed? We hebben er...
1: 4?
0: 3 goed, hè?
1: Nee,
0: 4. 4 trouwens.
1: Ja.
0: Wacht, ik moet even naar mijn producer Noah kijken. Noah, jij zegt 3, hè?
3: Ja, reken me overhemd goed. Het was hemd.
0: Ja, ja. Ik tel hem goed.
3: Ja?
0: Ik tel hem goed, ja. Dan
3: hebben
0: we
3: hij is op gunnen.
0: Hij zat erin, toch? Oké, Sia, ga je er overheen, denk je, met 5?
2: Ja, dat ging wel lekker, maar ik ga het best doen.
0: Goed zo, dan gaan we ervoor. Komt ie aan. 3, 2, 1, go!
2: Ander woord voor internet in huis?
0: Wifi.
2: Iets waarmee je schoonmaakt en water bij gebruikt.
0: Schoonmaken, water, dweil.
2: Juist, je hebt dit nodig als je met openbaar vervoer wil gaan reizen.
0: Een OVP, OV-chipkaart.
2: Juist, een ander woord voor theater. Waar je dan op staat en dan ga je op...
0: Toneel, bühne.
2: Juist!
0: Dit was binnen de tijd, toch? Ja, oké, dit was binnen de tijd,
2: Lekker.
0: Oké, dat betekent dat we er allebei 4 goed. Dan gaan we naar de benaderingsvraag. Die hebben jullie allebei al beantwoord. Hoe oud is koning Willem-Alexander? Resma, jij had doorgegeven 52.
1: 52.
0: En Sia, jij had doorgegeven?
2: 51.
0: Wow. Noah, hoe oud is koning Willem-Alexander?
3: De man, de beste man, hij is 59 jaar oud.
0: Dat betekent Resma! You got this! Het is 5 voor Fernando! Het is 5 voor Fernando! Het is 5 voor Fernando! Het is 5 voor Fernando! Aha, aha, aha! Resma, je zit er lekker in!
1: Nou, ja, dankjewel.
0: Je zit er goed in. Je zit er goed in. Hey, wij gaan door met jou naar morgen toe. En wie weet word jij die Fernando Mok winnaar. En Sia, thanks voor het meespelen.
2: Dankjewel, gefeliciteerd.

0: Swallowbomb, de remix van Burna Boy door je speakers. Zometeen ook Maak Me Niet Heet van Broederliefde en Henkie T featuring KM en R&B shit komt voorbij. Dit is het laatste nieuws van NOS op 3 en die komt van Felicia. Good morning.
1: Goedemorgen. 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis, bijnaam Keefy D, de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er daarna schoot. De rapper werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Pac was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Changes en California Love. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder was de inflatie nog 3,2%.

0: De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De prijzen van voeding, drank en tabak daalden iets met 0,5%. Ja, en het is nog vroeg, maar Rijkswaterstaat bereidt zich al voor op de winter.
1: Het is eigenlijk de aftrap van het winterseizoen, waarbij we al het materieel dat we nodig hebben om de gladheid te bestrijden, controleren of dat alles in orde is, zodat we 1 oktober kunnen starten.
0: Ja, want vanaf dan staan de sneeuwschuivers en zoutstrooiers weer klaar om de wegen begaanbaar te houden. Al die grote machines worden nu gecheckt.
2: Gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
0: En dan is er nog het strooizout. Die voorraad is de afgelopen tijd aangevuld.
1: We hebben zo'n 250 miljoen kilo zout in totaal op voorraad.
0: En dat moet genoeg zijn voor de komende winter.
1: Dat gaat genoeg zijn, absoluut.
0: Ja, nou, dan nog het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. En vanmiddag zon en wolken, bijna overal droog en het wordt 20 graden.
3: Felicia, dankjewel.
0: Joep.
3: Met muziek van Henky T featuring KM. Dit is

0: Tegen rimpels die je nog niet eens hebt. Fillers omdat je na één TikTok denkt van ja, het kan eigenlijk wel gewoon iets voller. Cosmetische ingrepen lijken steeds een normale. Terwijl 9 op de 10 jongeren zegt voorlopig niks aan hun gezicht te willen doen. Dus hoe groot is die hype nou echt? En waarom voelt zo'n prik nou steeds normaler? Dat onderzocht Anne Mette van Tilburg University. Betrokken trouwens bij een fillercheck. Anne Mette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik zit meteen te denken. Als 9 op de 10 jongeren eigenlijk zeggen van nou, cosmetische behandeling, dat hoef ik niet. Waarom is er dan toch reden tot zorg?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk als je inderdaad kijkt naar hoeveel jongeren of jongvolwassenen dit doen, dan is dat eigenlijk nog niet zo heel veel. Hoewel we de echte cijfers, het blijft een beetje een gok. Maar wat we zien is dat die cosmetische behandelingen steeds verder genormaliseerd worden. En dat jongvolwassenen er soms wat te makkelijk over denken. Dus dat is eigenlijk wat we voornamelijk willen tackelen met die fillercheck.
0: En als jongeren zeg maar botox of fillers overwegen, wat maakt ze nou zo vatbaar dan?
1: Ja, vatbaar. Natuurlijk een heel streng schoonheidsideaal. Wat ook steeds strenger wordt, zeker in die beeldcultuur met TikTok, Instagram. Dat soort dingen, dat er gewoon heel erg de nadruk ligt op dat uiterlijk. Dus dat zie je wel heel erg. En je ziet ook dat mensen elkaar een beetje aansteken. Dus als je iemand kent die iets heeft laten doen, dan is de kans ook groter dat je zelf iets gaat laten doen eigenlijk.
0: En kijk, ik heb zelf geen fillers gezet. Ik heb wel een keer botox gezet onder mijn oksels, want dat schijnt ook goed te werken tegen zweet en zo. Maar wat kan er dan misgaan bij het zetten van dit soort cosmetische ingrepen?
1: Ja, eigenlijk van alles. Kijk, ik ben geen medisch arts, dus ik kan daar niet heel veel uitspraken over doen. Maar ja, je kunt allerlei soorten complicaties krijgen, van blauwe plekken tot echt serieuzere complicaties.
0: Kijk, jullie hebben wel onderzoek hierna gedaan, hè, met fillercheck. Wat is er een beetje uit dat onderzoek gekomen, Anne Mette?
1: Ja, we hebben dus eigenlijk de fillercheck hebben we gemaakt samen met de doelgroep. Dus samen met jongvolwassenen. Dus ik heb samen met collega's allerlei jongvolwassenen geïnterviewd en focusgroepen gedaan. Om te kijken van wat beïnvloedde hun keuze nou eigenlijk? Want al die jongvolwassenen hadden injectables gehad of dachten daar serieus over na. En dus we hebben motivaties uitgevraagd, maar vooral ook zo van ja, waar haalde je informatie vandaan? Wat heb je nou eigenlijk gemist in die informatie? En daar hebben we ook die fillercheck op gebaseerd eigenlijk.
0: Oké. En ik ben wel benieuwd, waar halen ze de informatie vandaan? Wat is het antwoord daarop? Heb je daar een lijn in kunnen ontdekken?
1: Ja, zeker. Toch eigenlijk het grootste gedeelte wel social media. Dus dat ze de website van de kliniek gingen vinden, zeg maar, via social media. Maar ook heel veel dus via vriendinnen, moeders, tantes. Dus echt mensen die ze zelf kenden. En sommige mensen die zeiden ook echt van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel informatie opgezocht. Ik hoorde inderdaad dat het best oké was en dat het allemaal wel meeviel. Dus ik ben gewoon een keertje meegegaan.
0: En vooral dat laatste vind ik lastig. Vind ik lastig, sowieso ook als je luistert en je twijfelt om bijvoorbeeld botox of fillers te zetten. Doe alsjeblieft je research, want je kan zomaar eens bij de verkeerde terechtkomen. Nu het onderzoek, is het inmiddels afgerond, hè?
1: Ja, is zeker afgerond. Ja, dus de fillercheck is vorige week gelanceerd. Ja. En deze week trekken we nog door Nederland, gaan nog naar Breda en Zwolle. Mm-hmm. Met onze eigen mobiele pop-up kliniek ook.
0: Maar even advocaat van de duivel, want jullie hebben inmiddels fillercheck, dat staat nu online. Daar kan je alle informatie over vinden. Je zegt dat het normaliseren van botox of fillers eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Maar door juist dit soort onderzoeken te doen en daar een website aan te hangen, ben je dat juist niet een beetje aan normaliseren dan, Anne Mette?
1: Ja, dat is zeker ook een vraag die wij ons zelf hebben gesteld. Van ja, dragen we niet bij aan die normalisering? Ergens is dat inderdaad wel waar. Kijk, als wij ergens gaan staan en we brengen het onder de aandacht, ja, misschien zetten we mensen ook wel aan het denken. Aan de andere kant is het dus juist ook opgericht om dus die normalisering ook bespreekbaar te maken. Dus we gaan altijd het gesprek aan met al die jongeren die komen ook daar. En bovendien, ja, het wordt sowieso echt best wel heel erg genormaliseerd, ook op sociale media. Dus het is, kijk, wij zijn niet de enige die dit normaliseren, als we het dus echt al normaliseren.
0: Ja, en anderzijds, wat jullie ook gewoon heel goed doen is, jullie laten mensen ook bewust worden van wat de impact kan zijn van het nemen van botox of fillers. En dus meerdere mensen onderzoek naar gedaan wat hun bevindingen zijn. Dus het is sowieso goed om even de website te checken. Anne Mette, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app. Are you a woman?

0: wish a blessing.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk.

0: Dedo.
1: Livre Vilverken. .nl.
0: Zometeen Kleine John en Chavante met After Party. En ook Fresh en KM met Bare Minimum. Het laatste nieuws van NOS op 3 van Felicia. Good morning.
2: Goedemorgen. Kiffy D is veroordeeld voor de moord op Tupac. 30 jaar na de moord op de rapper is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bendelid Dwayne Davis, bijnaam Kiffy D, is door een jury in Las Vegas schuldig bevonden.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
4: Yes.
2: Ja, volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt. En veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat zegt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daarom minder de deur uit. Ruim 40% gaat minder uit eten en 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. 3 op de 10 geven minder uit aan boodschappen. En bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakte gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie er niet bij. Ook niet wat er precies is gebeurd. In de straat waar het gebeurde lopen zwaar bewapende agenten rond. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft bij een Amerikaans veilingshuis een recordbedrag van €336.000 opgebracht. Het gaat om een munt uit 1800, een munt van 180 reaal, dat onder de stempel van Curaçao zit nog een oude Braziliaanse munt van ruim 12.000 reaal. Zo'n stempel was een soort bewijs van echtheid in die tijd, een manier om buitenlands geld te wisselen, dus stempeltje eroverheen. En deze munt is extra speciaal omdat er geen tweede van overgebleven is. Nou, dan krijg je nog het weer van me. Vanochtend veel zon en ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Chris. Fresh en KM, hoor je.

0: Show.
1: Met Chris hier door je speakers. Normaal gesproken met Fernando en Donna, maar die zijn op een welverdiende vakantie. En deze week neem ik het nog van ze over, want maandag is Fernando weer terug. En ik weet niet hoe jij vanochtend opstond, maar heel mijn For You-page stond vol met Donnie Roelvink. En het begon allemaal om deze opmerking die hij laatst maakte toen hij te gast was bij Grenzeloos Gebabbel, de podcast.
2: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
3: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest, maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
1: Kijk, ik had deze comment ook gehoord en ik dacht al van hier gaat heel veel gedoe uitkomen. Ja, en dat blijkt inderdaad, want gisteravond was Donnie Roelvink te gast in de nieuwe talkshow Rens op RTL 4. En het ging natuurlijk over deze situation, toch? En onderneemster en influencer Oltje Gulsen, die had hem toch wel echt hard aangepakt, hoor.
4: Wat ik eng vind is dat je zegt, dan ben je geen man. Daarmee zet je die man-vrouw patroon en dat extreem conservatieve, dat dwangmatige, dat dominante, dat vind ik doodeng. En ik zie dat geluid zoveel. En ik denk gewoon, als ik een 15-jarig jongetje ben en ik kijk naar Donnie Roelvink, de grote Donnie Roelvink, met 550.000 volgers. Nee,
5: je hebt een enorm bereik, man.
4: Je moet niet lachen, want hier zit voor mij echt het probleem.
1: Trouwens niet alleen Oltje Gulsen, maar ook andere mensen aan tafel die waren soort van als hyena's op Donnie Roelvink gesprongen en zijn comment. Ik vond het eigenlijk een beetje zielig toen ik het terugzag. Maar ik zat erover na te denken van ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Hè? Kan je, als je een man bent en je hebt een vrouw, mag zij dan een mannelijke personal trainer hebben? Ja, ik zou daar persoonlijk weinig moeite mee hebben. Want ik denk, ik ken mijn vrouw. Zij weet ook wat onze grenzen zijn, onze regels. Als zij de kom is en hij doet geen gekke dingen, de personal trainer, wat maakt het uit? En anderzijds denk ik ook, joh, als Donnie zich daar niet chill bij voelt, is ook prima. Snap je, waarom moet je zo erg gaan bemoeien met wat Donnie zijn mening is en zo? Maar online gaat het zo hard tegen hart. Heel veel mensen zijn team Donnie, heel veel mensen zijn team van het schandalig wat hij allemaal zegt. Maar daarom ben ik benieuwd naar hoe jij hierover denkt. Hoe kijk jij naar die uitspraak van Donnie Roelvink, dat hij zegt van dat je niet echt een man bent als je je vrouw een mannelijke personal trainer laat hebben? Of überhaupt, als je een vrouw bent en je hebt een mannelijke personal trainer, maar ook een man en je hebt een vrouwelijke personal trainer. Hoe denk jij erover na? Ik ben oprecht even benieuwd naar. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Heb het daar zo meteen.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: De Phoenix Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen. Het is alweer vroeg, maar ook weer heet in de NPO Luisterapp. Want we hebben het over de toren van Donny Roelvink. Hij zei in een podcast bij Grenzeloos Gebabbel, zei hij dit.
3: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
4: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest, maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
0: Nou, hij had die uitspraak gedaan. Vervolgens was hij gisteravond te gast bij een talkshow. En hij werd er eigenlijk een soort van aangevallen, vond ik, door allemaal hyena's. Die zeiden van, ja, dit kan je niet zeggen. Je hebt een voorbeeldfunctie. Terwijl ik ook weer denk van, maar dit is gewoon zijn man. Dat is een mening. Waarom bemoeien? Snap je? Het kan zijn dat je het niet mee eens bent, maar om nou zo aan te vallen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij kijkt naar dit hele uitspraak van Donny Roelvink. En je mening is zeker gegeven in de NPO Luisterapp. Alper zegt bijvoorbeeld, ik zal het niet kunnen. Laat je vrouwtje gewoon met een vrouwelijke personal trainer fixen. Klaar. Ruina zegt, Donny is een strijder. Ik denk er net zo over. Mensen die het oké vinden, zouden een vrouwtje ook bij die trainer laten slapen. Oké, nu gaan we een beetje left. M zegt, Donny heeft gewoon gelijk. Voorkomen is beter dan genezen. Heel veel aanhang voor Donny Roelvink in de NPO Luisterapp. Terwijl, als je een beetje tv kijkt bij RTL 4 of de gasten die daar aan tafel zitten, die denken echt van, Donny is een schande. Hij is nog net niet uitgemaakt voor aanranden. Dus ja, ik snap de commotie nog niet heel erg waarom die man zo wordt aangevallen. Ik ga het ook even vragen aan Valentina. Good morning.
5: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kijk jij hiernaar?
5: Ja, kijk, zoals ik ook al zei in die NPO Luisterapp, ik heb vorig jaar december, ben ik ook geweest bij een personal trainer. Was een man. Ik had een aanvraag gedaan, personal trainer bij de Basic Club, was een man. En weet je, ik zelf voelde mij daar niet prettig bij als vrouw zijnde. Weet je, ik heb een man thuis zitten. Ik zie die personal trainer naar me kijken. Weet je, het is hun professionele vak om dan jouw lichaam te gaan scannen, snap je?
0: Mm-hmm.
5: Om te kijken, hè, wat moet er dan gedaan worden? Waar kan ik je dan mee helpen? Maar toch op de een of andere manier voelde die prettig. Die man ging ook aan mijn schouder zitten. Ik denk, nee, weet je, dit gaat voor mij te ver, snap je?
0: En ik denk dat de kern is, want jij vond het zelf niet prettig.
5: Nee, en mijn man die had zoiets van, schat, weet je, als jij dat wil doen, doe dat. Hij weet, als er een grens overgaat, dan sta ik echt wel mijn mannetje.
0: Mm-hmm.
5: Maar ik snap wel, weet je, wat Donny zegt, want tegenwoordig, alles wordt zo geseksualiseerd, snap je? Mannen denken seksueel over vrouwen, vrouwen denken seksueel over mannen, en niemand kan meer gewoon fatsoenlijk op straat, snap je?
0: En wat vond je dan van zijn comment dat hij zei van, ja, ik vind je dan geen echte man als je dat toelaat?
5: Ja, ik vind dat echt zo'n onzin. Dat is hetzelfde dat als iemand zou zeggen, als je niet sport, heb je geen discipline, snap je?
0: Hmm.
5: Nee, ik vind niet dat per se jou een man maakt of niet. Het feit dat jij jouw vrouw kan vertrouwen en jouw vrouw jou kan vertrouwen, ik vind dat jou een man maakt en een vrouw maakt.
0: Wauw, ja.
5: Die vertrouwen hebt, die respect.
0: Ik ben helemaal met je. Sowieso, een relatie moet gewoon gebaseerd zijn op vertrouwen, toch? Kijk,
5: juist.
0: Als je die al niet hebt, als je twijfelt of je partner wel of niet met jou eens is, dan zit er al iets mis. En ik denk dat je heel goed moet uitgaan op het vertrouwen van je partner. Kijk, voorkomen is natuurlijk ook wel beter dan genezen. Wordt ook gezegd in de NPO Luisteraar, maar dat is de basis. Maar ik denk dat er heel erg wordt ingezoomd op dat hij zei van, ja, maar dan ben je niet echt een echte man. Terwijl dat is helemaal niet de core van wat hij wilde zeggen.
5: Nee.
0: En hoe kijkt je man er nu naar?
5: Ja, mijn man die heeft zoiets, ja, precies zoals ik zeg. Hij vertrouwt mij gewoon, want hij weet dat als er iets gebeurt wat niet helemaal pluis is, zeg maar, dat ik dat dan ook gewoon 1 eerlijk tegen hem zeg en 2 ook eerlijke grenzen aangeef en het stekker uit dingen trek, snap je?
0: Ik hoor je. Valentina, thanks.
5: Yes,
0: ik appreciate this.
5: Yes. Nou, doeg.

0: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
1: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest, maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
2: Vervolgens heel Nederland over hem heen, wel, hij was de gast bij een talkshow gisteravond, Renze, werd er ook wel een soort van half aangevallen door mijn woorden, een beetje hyena's. Ik vond het zelf een beetje overtrokken, een beetje overdreven. Maar goed, zo sta ik erin. Ik vraag het ook even aan Tati. Good morning.
3: Good morning.
2: Goedemorgen. Ja, Tati, hoe denk jij hierover? Want je kwam heet, hè, de NPO Luister-app.
3: Ja, sorry. Omdat ik vind dat Ilche zich gewoon lekker met de bruiloft bezig moet houden. En het hoeft te overdrijven. We kunnen het ook overdrijven. Ik bedoel, heel Nederland gelijk over die jongen heen. Hij staat niet bekend als een onderdrukker. Hij staat niet bekend als een mishandelaar. Hij staat niet bekend als een of andere idioot die maar steeds dingen vindt van vrouwen of over vrouwen. Hij heeft het gewoon over zijn persoonlijke mening. Moet kunnen.
2: Ja, moet kunnen zou je zeggen. Maar kijk, het is ook weer 2026, hè? Mensen zijn gevoelig geworden.
3: Ja. En die gevoeligheid moet een beetje verminderd worden. Want we overdrijven allemaal echt iets te veel. Als hij dit in samenspraak doet met zijn vriendin en zij vindt het prima, wat is dan het probleem?
2: Dat zou je wel denken.
3: Waarom wil Nederland zich er dan mee bemoeien?
2: Dat zou je wel denken, maar ik kijk ook even met een schuin oog naar de NPO Luister-app. Ik zie Jen binnenslijden met: sorry, maar deze uitspraken kunnen echt niet in 2026. Doe even normaal. Gaan we nu ook zeggen dat een vrouw geen mannelijke gynaecoloog kan hebben of een mannelijke arts? Doe even normaal.
3: Dus... Nou, luister, nogmaals, samenspraak.
2: Juist.
3: Samenspraak. Communiceer. Hij vindt dat, misschien vindt zijn vriendin dat ook zelf. Nou, dan is er toch niks aan de hand. En waarom moet het, 2026, ook in 1932 vonden mensen dat. Dus ik bedoel, zo erg is de mens echt niet geëvolueerd in zijn gedachtegang, vind ik dan, hoor.
2: Tati, het zit je hoog, hè, of niet?
3: Het zit me erg hoog, ja. Ik vind het een beetje jammer dat hij wordt verbannen bij RTL Boulevard. Hij wordt een soort van verbannen van de TV. Iedereen vindt er wat van.
2: Nou, en dat vind ik jammer, want ze gaan nu ook zijn werkgever erbij halen omdat hij een uitspraak heeft gedaan. Terwijl die man zegt ook gewoon in die podcast: zijn mening, in zijn ogen zou hij het zo doen.
3: Juist, en dat vind ik dus zo jammer. Tuurlijk mag iedereen ook zijn of haar mening over zijn uitspraak hebben. Maar laten we het niet overdrijven, mensen. We hebben het hier niet over iemand die bekend staat als een of ander. Kijk, als je het nou over een Leeuw Kleine zou hebben, dan kan ik het begrijpen. Maar we hebben het wel over een Donnie Roelvink. Dat is gewoon... Hij is de troetelbeer van Nederland samen met zijn vader. Ik bedoel, zijn broer is weer een ander geval.
2: Oké, nu gaan we lef, Tati. Nu gaan we lef.
3: Nee. Maar ik bedoel van, weet je,
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is gewoon een normale jongen met een mening. Hij is zelf ook moslim, hij is gelovig. Leef en laat leven, toch?
3: Ja, dat is het meer. Okay. Dat is het meer.
2: Tati, dankjewel, hè. En denk aan je hartslag.
3: Nee, dat sowieso. Een fijne dag.

0: Zijn meer van jou tijdens de Phonics ochtendshow, waar we zo meteen ook de moordende minuut gaan spelen. De klok staat op 1 minuut. Ik heb 10 vragen voor je en lukt het jou om binnen die minuut 6 goede antwoorden te pakken? Dan ga je ervoor door met tickets voor Parels van de Stad 13 september. Maar ja, om daar te komen moet je wel eerst de kwalificatievraag beantwoorden in de MTO Luisterapp. En die is: welke stad in Nederland staat bekend als de mediastad? Er is 1 stad in Nederland die staat gewoon echt bekend als de mediastad. Sterker nog, denk aan Hilly. Snap je wat ik bedoel? Denk aan Hilly. Laat het weten in de MTO Luisterapp.
1: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie...

0: zo op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En zometeen ook muziek van Ronnie Flex, Adia Semsky, Karo en Scarface met All My Ladies. Wanneer is het laatste nieuws van NOS op 3 van Felicia? Good morning.
6: Good morning. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gisteravond gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met gevaarlijk bijtend zuur terechtkwam. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Omdat de pakken van de brandweer niet bestand waren tegen gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen daar in Eindhoven. En het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens in Tibet vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er veel vermisten, nadat vorige week een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote vloedgolf die hele dorpen wegvaagde. En twijfel je of je vandaag naar de sportschool gaat? Nou, laat je dan even inspireren door deze man, Dale Sanders. Een Amerikaan van wel 91 jaar oud, heeft een wandelrecord gebroken. Hij heeft als oudste Amerikaan de Appalachian Trail uitgelopen. Dat is een route van 3500 kilometer in de bergen. Nou, de New York Times liep een stukje met hem mee en aan hun vertelde hij dat het nergens leuker is dan in de wilde natuur.
7: Yeah, I like the outdoors. I feel when I'm in the woods and the sun is shining, I'm in my best mood. I'm not knocking a gym.

0: But you have to get outside.
1: Ja, hij begon in september vorig jaar en gisteren kwam hij aan op zijn eindbestemming. Makkelijk ging het niet. Deelzenders vertelt dat hij onderweg maar liefst 71 keer is gevallen. Maar stoppen staat niet in zijn woordenboek.
2: Wat ik zo pijnlijk vind, hè, Felicia.
1: Ja, ja.
2: De beste man is 91 jaar en hij loopt mij er gewoon uit.
1: Ja, precies.
2: 3500 kilometer in de bergen, zou het jou lukken?
1: Ja, nou echt nooit. Nooit. Ik vind de weg naar de sportschool toe al te veel. Maar ja, deze man, hij zegt stoppen. Ik moet er niet aan denken.
0: Nee. Well, I'm gonna keep doing this kind of stuff. And I think I'll go into old age with a good attitude about it. I'm not gonna stop.
1: Ja, hij niet.
2: Next level, echt respect. Kan niet anders zeggen. Kan niet anders zeggen.
1: Dan nog even het weer vanochtend. Veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken, bijna overal droog. Het wordt 20 graden.
2: Felicia, dankjewel.
1: Tot zo.
2: Met muziek van Our Star. Tornado door je speakers tijdens de Phonics ochtendshow.

0: een festival geweest?
1: Ja, dat was net bij ooit, man. Misschien net 10 jaar geleden of zo.
0: Zo! Dat is lang geleden, maar heb je dan wel zin om te gaan?
1: Ja, tuurlijk. We kunnen even kijken weer hoe het is, wat daar te doen is.
0: Snap je? Jade Lauren komt optreden, Lil Kleine, Monica Geuze, Freddy Moreira, Poke, DJ Dylan, Delani, Johnny 500. Geloof me, bro, je gaat een geweldige dag hebben. Kan ik je gelijk meegeven.
1: Allemaal leuke namen, allemaal aardige namen.
0: Ja toch? Hé, hey, morgen minuut gaan we spelen. De klok staat op 1 minuut. Ik heb 10 vragen en binnen die minuut moet je dus minimaal 6 goede antwoorden hebben. Wil jij dus die kaarten winnen voor Parels van de Stad 13 september? Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel vragen denk je dat je er goed gaat hebben, Berat?
1: Ik zeg je eerlijk, lager dan 9 is wel schandalig.
0: Wow, je zet heel hoog in, bro.
1: Ja, afgelopen 2 keer heb ik meegedaan, gewoon met mezelf. En ik had 1 keer 10 en 1 keer 9.
0: Oké, ik zou het je gunnen. Ben je ready?
1: Ja, toch. We zijn ready.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke stad in Nederland staat bekend als de mediastad?
1: Hilversum.
0: En bij welke sport kan je een homerun maken?
1: Rugby of honkbal.
0: Ja, klopt inderdaad. Uit welk land kennen we het gerecht Banh Mi?
1: Korea?
0: Nee, klopt niet. Waarvoor staat LP?
1: LP.
0: Denk aan je tijd.
1: Pas,
0: we gaan door. Hoe heet de vrouw van Prins Harry?
1: Megan Fox?
0: Nee. Hoeveel is 10% van 50?
1: 5.
0: Ja, dat klopt. En in welk land ligt de stad Abuja?
1: Somalië.
0: Nee, ook niet goed. Maak de lyrics af. Je valt op mijn imago. En dan?
1: Ik weet niet.
0: Je bent aan het joken. Wie hoor je naast Lil Kleine op de track Lijntje?
1: Ronnie Flex.
0: Nee, ook niet goed. Welke kleur naast rood vind je op de Oostenrijkse vlag?
1: Wit.
0: Ja, dat klopt inderdaad. In welk land ligt de stad Abuja? Oeh, bro, de tijd is voorbij, man.
1: Zo, de wat tijd is voorbij. Wat zijn vragen dan?
0: Die ging voor 9, denk je dat je hem gehaald hebt?
1: Nee, ik denk. Ik heb er max 5 of 6, man.
0: Ik ga kijken, man. 1, 2, 3, 4.
1: Oh, joh, dit is 5.
0: Je hebt hem niet gehaald, bro.
1: Kan gebeuren.
0: Maar thanks voor het meespelen, man. Je was fanatiek, daar hou ik van.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Lobby naar jou. Ja, je kan bellen naar de studio 0909-3869-3869. En dan wil ik het juiste antwoord van je hebben. Good morning, met wie spreek ik? Hallo, met wie heb ik aan de lijn?
3: Marlon.
0: Marlon, vertel, ik heb 1 antwoord van je nodig.
3: Ik dacht langspeelplaats. LP.
0: Marlon.
3: Ja.
0: Jij hebt die tickets gewonnen! Yeah.

0: gefeliciteerd. Jij gaat naar Paros van de Stad, man, Marlon.
1: Dankjewel.
0: Lekker, man. Heb je helemaal jezelf te danken. Uit welk land kennen we het gerecht Bang Mi? Dat was Vietnam. Hoe heet de vrouw van Prins Harry? Had je die wel geweten, Marlon?
1: Nee.
0: Meghan Markle. Hij zei Meghan Fox, maar hij zat in de buurt. Ja, in welk land ligt de stad Abuja? Dat is Nigeria. En maak de lyrics af. Je valt op mijn imago. Mijn eigen schappen. Wat er komen uit de jungle. Wie hoor je naast Lil Kleine op de track Lijntje? Dat is natuurlijk Mido. Laat het lukken. Voor jou helemaal geen boodschap natuurlijk. Jij gaat gewoon naar Paris van de Stad 30 september, bro. Gefeliciteerd.
1: Heel goed, dankjewel.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: funnyxapp.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxapp.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Are you a woman?

0: blessing.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: half uur door je speakers. Hier is het laatste nieuws van NOS op 3, verzorgd door Felicia. Good morning.
1: Goedemorgen. In Overasselt, vlakbij Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen bij een schietpartij. Ook raakten twee agenten gewond die op de melding afkwamen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn opgepakt. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Wat er precies gebeurd is, weten we ook nog niet. In de straat waar de schietpartij gebeurde, lopen zwaar bewapende agenten rond nu. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. En de deadline werd meerdere keren verschoven. Maar gisteravond was er dan toch echt de begroting van het kabinet. Volgens premier Jette ligt er voor Prinsjesdag een miljoenennota klaar waar veel partijen mee overweg kunnen. Het ging er wel hard aan toe de afgelopen dagen, zegt mijn collega Ewout.
2: En een van de grote vragen is dus wel wat dit gedaan heeft met de onderlinge verhoudingen tussen de leden van eigenlijk VVD small deal aan de ene kant en die van D66 en CDA aan de andere kant. Gisteren afgelopen inderdaad veel opluchting, dat het gelukt is, dat ze verder kunnen. Maar er werd ook wel her en der toegegeven, dit was niet fraai, dit proces. Het leek soms eigenlijk meer op het vervolg van een onafgemaakte formatie dan een begrotingsonderhandeling.
1: De plannen moeten nog een meerderheid krijgen en dat gaat waarschijnlijk lastig worden. Oppositiepartijen balen dat het kabinet voor een koers over rechts of over links gaat. En in het Zeeuwse Aksel rook het gisteren behoorlijk naar natte hond. Want het buitenzwembad was daar voor het laatst open dit jaar. En baasjes mochten dan samen met hun hondje een duik nemen. Nou, de dieren waren niet te houden.
3: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen als je blaffen.
4: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
5: U heeft zelf een zwempak niet aangetrokken?
4: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ik dacht, het is toch voor de honden, dus... Maar achteraf doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus,
1: ja. De bezoekers moesten wel betalen voor hun duik in het zwembad. En dat geld gaat dan naar de plaatselijke dierenasiel. Nog het weer vanochtend. Veel zon, maar kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Felicia, dank je wel weer.
1: Joe.
6: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated...

0: is het tijd van het laatste nieuws. NOS op 3, Felicia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op Times Square in New York heeft een vrouw twee voorbijgangers gestoken met een mes. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw van 32 heeft het niet overleefd, een man van 68 wel. De dader trok uit het niets twee messen uit een boodschappentas en stak in op de slachtoffers, die waarschijnlijk willekeurig werden gekozen. Het incident gebeurde voor de deur van een politiebureau. Agenten hebben de dader doodgeschoten. De vrouw had mentale problemen. De politie is op zoek naar degene die een Ajax-supporter zwaar hebben mishandeld na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin dit jaar. De mishandeling werd niet gedaan door fans van de tegenpartij, maar van de eigen club. Het draaide allemaal om een Ajax-sjaaltje die werd afgepakt. De verdachte zou nog hebben gezegd dat hij dat sjaaltje wilde hebben voor zijn kind. Na de mishandeling was het slachtoffer flink toegetakeld, vertelt de politie.
2: Het slachtoffer blijkt namelijk bewusteloos te zijn getrapt. Hij heeft verwondingen in zijn gezicht, gebroken tanden en een hersenschudding. We spreken hier dus echt over een zware mishandeling.
1: De politie heeft nu beelden gedeeld van de mishandeling en hoopt dat iemand de mannen herkent. En het is nog vroeg, maar Rijkswaterstaat bereidt zich al voor op de winter.
3: Het is eigenlijk de aftrap van het winterseizoen, waarbij we al het materieel dat we nodig hebben om de gladheid te bestrijden, controleren of dat alles in orde is, zodat we 1 oktober kunnen starten.
1: Ja, want vanaf dan staan de sneeuwschuivers en zoutstrooiers weer klaar om de wegen begaanbaar te houden. Al die grote machines worden nu gecheckt.
4: Gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dan we hier buiten hoeven te schroeven.
1: Ja, en dan is er nog het strooizout. Die voorraad is de afgelopen tijd lekker aangevuld.
3: We hebben zo'n 250 miljoen kilo zout in totaal op voorraad.
1: Ja, en dat moet genoeg zijn voor de komende winter.
3: Dat gaat genoeg zijn, absoluut.
1: Ja. Dan nog het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag is het zon en wolken, bijna overal droog. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Felicia Topper, dankjewel.
1: Joe, later.
0: Chris. Trobi, K.A. Jade Lauren, hoor je zo.

0: nou steeds normaler? Dat onderzocht Anne Mette van Tilburg University, betrokken trouwens bij een filler check. Anne Mette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik zit meteen te denken. Als 9 op de 10 jongeren eigenlijk zeggen van nou, cosmetische behandeling, dat hoef ik niet. Waarom is er dan toch reden tot zorg?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk als je inderdaad kijkt naar hoeveel jongeren of jongvolwassenen dit doen, dan is dat eigenlijk nog niet zo heel veel. Hoewel we de echte cijfers, het blijft een beetje een gok. Maar wat we zien is dat die cosmetische behandelingen steeds verder genormaliseerd worden. En dat jongvolwassenen er soms wat te makkelijk over denken. Dus dat is eigenlijk wat we voornamelijk willen tackelen met die filler check.
0: En als jongeren zeg maar botox of fillers overwegen, wat maakt ze nou zo vatbaar dan?
1: Ja, vatbaar. Natuurlijk een heel streng schoonheidsideaal. Wat ook steeds strenger wordt, zeker in die beeldcultuur met TikTok, Instagram. Dat soort dingen, dat er gewoon heel erg de nadruk ligt op dat uiterlijk. Dus dat zie je wel heel erg. En je ziet ook dat mensen elkaar een beetje aansteken. Dus als je iemand kent die iets heeft laten doen, dan is de kans ook groter dat je zelf iets gaat laten doen eigenlijk.
0: En kijk, ik heb zelf geen fillers gezet. Ik heb wel een keer botox gezet onder mijn oksels, want dat schijnt ook goed te werken tegen zweet en zo. Maar wat kan er dan misgaan bij het zetten van dit soort cosmetische ingrepen?
1: Ja, eigenlijk van alles. Kijk, ik ben geen medisch arts, dus ik kan daar niet heel veel uitspraken over doen. Maar ja, je kunt allerlei soorten complicaties krijgen, van blauwe plekken tot echt serieuzere complicaties.
0: Kijk, jullie hebben wel onderzoek hierna gedaan, hè, met filler check. Wat is er een beetje uit dat onderzoek gekomen, Anne Mette?
1: Ja, we hebben dus eigenlijk de filler check hebben we gemaakt samen met de doelgroep. Dus samen met jongvolwassenen. Dus ik heb samen met collega's allerlei jongvolwassenen geïnterviewd en focusgroepen gedaan. Om te kijken van wat beïnvloedde hun keuze nou eigenlijk? Want al die jongvolwassenen hadden injectables gehad of dachten daar serieus over na. En dus we hebben motivaties uitgevraagd, maar vooral ook zo van waar haalde je informatie vandaan? Wat heb je nou eigenlijk gemist in die informatie? En daar hebben we ook die filler check op gebaseerd eigenlijk.
0: Oké. En ik ben wel benieuwd, waar halen ze de informatie vandaan? Wat is het antwoord daarop? Heb je daar lijnen kunnen ontdekken?
1: Ja, zeker. Toch eigenlijk het grootste gedeelte wel social media. Dus dat ze de website van de kliniek gingen vinden, zeg maar, via social media. Maar ook heel veel dus via vriendinnen, moeders, tantes. Dus echt mensen die ze zelf kenden. En sommige mensen die zeiden ook echt van ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel informatie opgezocht. Ik hoorde inderdaad dat het best oké was en dat het allemaal wel meeviel. Dus ik ben gewoon een keertje meegegaan.
0: En vooral dat laatste vind ik lastig. Vind ik lastig, sowieso ook als je luistert en je twijfelt om bijvoorbeeld botox of fillers te zetten. Doe alsjeblieft je research, want je kan zomaar eens bij de verkeerde terechtkomen. Nu het onderzoek, is het inmiddels afgerond, hè?
1: Ja, is zeker afgerond. Ja, dus de filler check is vorige week gelanceerd. Ja. En deze week trekken we nog door Nederland, gaan nog naar Breda en Zwolle. Mm-hmm. Met onze eigen mobiele pop-up kliniek ook.
0: Maar even advocaat van de duivel, want jullie hebben inmiddels filler check, dat staat nu online. Daar kan je alle informatie over vinden. Je zegt dat het normaliseren van botox of fillers eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Maar door juist dit soort onderzoeken te doen en daar een website aan te hangen, ben je dat juist niet een beetje aan het normaliseren dan, Anne Mette?
1: Ja, dat is zeker ook een vraag die wij ons zelf hebben gesteld. Van dragen we niet bij aan die normalisering? Ergens is dat inderdaad wel waar. Kijk, als wij ergens gaan staan en we brengen het onder de aandacht, misschien zetten we mensen ook wel aan het denken. Aan de andere kant is het dus juist ook opgericht om dus die normalisering ook bespreekbaar te maken. Dus we gaan altijd het gesprek aan met al die jongeren die komen ook daar. En bovendien, het wordt sowieso echt best wel heel erg genormaliseerd, ook op sociale media. Dus het is, kijk, wij zijn niet de enige die dit normaliseren, als we het dus echt al normaliseren.
0: Ja, en anderzijds, wat jullie ook gewoon heel goed doen is, jullie laten mensen ook bewust worden van wat de impact kan zijn van het nemen van botox of fillers. En dus meerdere mensen onderzoek nagedaan wat hen bevindingen zijn. Dus het is sowieso goed om even de website te checken. Anne Mette, dankjewel voor dit gesprek.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Quincy is weer in de building.
1: Ja, je begint weer.
0: Ja, tuurlijk begin ik weer.
1: Ja, ja, nee, ik moet ook zeggen dat ik vandaag weer echt heb genoten tussen 9 en half 10. Mijn favoriete tijdstip, zeg maar, tijdens jouw show.
0: Die Miguel Cadel is geweldig.
1: Ja, die is echt, die is super
0: lit. Wat kan die draaien, zeg.
1: Ja, ja, zeker.
0: Over draaien gesproken, je gaat zo meteen ook een poging doen, hè, vanaf 10 uur met Rewind.
1: Ja, ja, zeker.
0: Wat staat er te gebeuren?
1: Nou, je hebt natuurlijk dat een tune Diamond kan gaan, een tune kan Platinum gaan. En weet jij welke tune het meest Platinum ooit is gegaan?
0: Oh, ik zou zelf even snel zeggen, The Weeknd, Blinding Lights.
1: Ja, dat zou je dus inderdaad zeggen. Is de meest gestreamde tune op Spotify, maar dat is hem dus niet. En je raadt het natuurlijk al, tijdens Rewind gaan we die nummer 1 wel draaien.
0: Bro, je moet wel even iets geven, man.
1: Nou, ik zou zeggen, het is een artiest die jij best wel vaak gebruikt als jij gaat optreden.
0: Oh!
1: Ja, dan gaat er waarschijnlijk een belletje bij jou rinkelen.
0: Oh.
1: Dus als je Chris op de socials volgt en je ziet hem beelden delen dat hij in het weekend Hobbybop aan het zingen is. dan kan je die pokoes best wel vaak voorbij horen komen.
0: Ik zweer het, jij bent vreselijk. Emma reageren. Chris, wat zing je geweldig. Wat doe je hier goed. Maar nu weer me onder de bus gooien. Kan Norsman. Zometeen even Rewind. Geniet ervan. Ja, luister maar doorheen. Doe je best. Vanaf 1 uur wordt het pas echt gezellig, hè?

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: Cuba Libre, the tradition continues.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
6: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
5: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.

0: kanalen.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Met zometeen muziek van Lassa, maar ook Latifa ga je horen met Avec Me. Zometeen heb ik de hoogst gecertificeerde single uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis voor je klaarstaan. Kan je alvast verklappen, het is niet Blinding Light zoals Chris dacht, maar een hele andere tune. Welke het is, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. En NOS op 3, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten in de buurt van Nijmegen. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vanochtend vroeg iemand omgekomen. Er zijn ook twee agenten gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Deze buurman vertelt bij Hart van Nederland wat hij gehoord heeft.
5: Ja, mijn dochter werd wakker van de schoten. Was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
4: Hoeveel schoten waren dat?
5: Veel. Er waren veel schoten in ieder geval. En daarna nog een keer twee. Dus ik denk een stuk of tien vooraf en daarna nog een keer een stuk of twee. Toen was het af en stil.
4: De politie heeft mensen opgepakt, maar details ontbreken nog. Mogelijk lopen er nog verdachten rond. In Overasselt lopen op dit moment zwaar bewapende agenten over straat en er cirkelt een politiehelikopter rond. Ook in Nijmegen is veel politie op de been. En het kabinet heeft nieuwe woningbouwplannen gepresenteerd. Er zijn 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Dat gebeurt onder meer in Haarlem, Leeuwarden en Deventer. Een wethouder uit Deventer is blij met de nieuwe plannen.
6: Het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken. We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente. Maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden. En echt een centrumstad te worden.
4: Het kabinet gaat meer en sneller vergunningen voor de woningen afgeven. Zodat er snel begonnen kan worden met bouwen. En steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
7: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. En we doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
4: Elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker. Dan nog het weer. Vanochtend veel zon, ook kans op een bui. Vanmiddag zon en een beetje wolken, bijna overal droog. En het wordt zo'n 20 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Check is onderweg. Eerst Latifa. Dit is Avec Me.

0: Amerikaanse muziekgeschiedenis. Rewind and rewind and play it back.
1: Oh yeah. Met Quincy. Ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat er aardig wat tunes in één keer door je gedachten schieten. Zojuist net nog met Chris over gesproken. Hij dacht meteen van ja, Quincy, ik denk dat het wel Blinding Lights is. En ik snap de gedachtegang. Blinding Lights is de meest gestreamde tune op Spotify. Inmiddels boven de 5 miljard streams. Maar dat is dus niet de hoogst gecertificeerde single. En mocht je nu bij jezelf denken, ja, maar welke staan daar überhaupt in? Even snel door de top 5 wandelen. De eerste bekende die we daar zien is op 4, dus Blinding Lights, pas op 4. Een gedeelde derde slash tweede plek, die is voor Sunflower. Deelt de plek samen met Tennessee Whiskey, maar ja, dat is niet echt van niks muziek. En dan vraag je je af, ja, welke tune staat het dan toch op nummer 1? En eigenlijk is het verhaal hierachter best wel bizar. Het is namelijk de tune van Bruno Mars. En dit was zijn allereerste solo single. En dat die dan nog steeds de meeste, de hoogst gecertificeerde single is uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Ja, dat is wel echt petje af. 21 keer platinum gegaan, om precies te zijn. Dan heb ik het over Just the Way You Are.

0: Skid met Coca Buddy.
1: In the morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik denk dat ik echt wel de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso gewoon even gezellig om mee te doen. Even je muzikale kennis testen. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden zou ik zeggen om serieus mee te gaan doen, toch? Dus ben je er klaar voor? Spit je oren. Dit is de Morning Mashup van vandaag.

Old school meets new school, zou ik dan maar zeggen. Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan kan je zomaar een Funnies Goodie pakket rijker zijn. Jalla, snel die NPO Luisterapp induiken. Hoor je onder andere The Weeknd tussendoor. Het Can't Feel My

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Liet hem zojuist horen en ja, ik denk dat ik hem iets te makkelijk heb gemaakt. Iets te makkelijk. Maar ja, het kan natuurlijk zo zijn dat je zegt, ja, ik heb hem nog niet eens gehoord.

0: WhatsApp.
1: Ja, ik krijg eigenlijk gewoon unaniem hetzelfde antwoord de hele tijd binnen. En degene die dan wel als eerst dat antwoord toe heeft gestuurd, dat is Rashid. Die zegt namelijk, je bent op zoek naar uit elkaar en je bent op zoek naar helaas. Nou, zullen we dan maar kijken of dat de juiste antwoorden zijn?

betekent inderdaad dat Rashid de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Gefeliciteerd. Hoe die pakket komt jouw kant op. En ja, wat ik zei, er zijn heel veel goede antwoorden binnengekomen. Lakeisha, Pammy, Jane, Cindy, Dave. Ja, ik zie jullie allemaal. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen gewoon weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe morning mashup. En wie weet val je dan wel in de prijzen. Maar goed, voor nu zou ik zeggen, laten we maar de muziek induiken. Echt een gouden ouwe, een topper, yes sir. Dit is Uit Elkaar.

Fraser met Come Online tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk de dinsdagochtend aan het opstarten bent. We hadden tijdens de morning mashup al new school meets old school. En zometeen heb ik twee artiesten voor je klaarstaan waar een beetje hetzelfde verhaal bij is. Om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst Rihanna, die hoor je van Joe Twee Villain. Phonics!

The Highest Flex, Yves Laurent Brasco en Blow, die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. En hebben we het over New School meets Old School. Een Phonix legend om precies te zijn, die staat voor je klaar met de jongere generatie en de tune die ze samen hebben gemaakt. Ja, daarvan draai je echt door. Oh, shit.

0: zometeen meer heerlijke tunes. En gaan we even inzoomen op de featuring run van Drake 2018. Want hij had een paar bangers. Niet normaal. Maar voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, er zijn beelden opgedoken van de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Waarna nog steeds veel politie op de been is daar. Meer over deze zaak hoor je zo.

0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zit een Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.

0: moment van Drake 2018, waarin hij op heel veel featurings te horen was, ja, die moet echt bestudeerd worden. Gaan we zo meteen ook samen doen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Er zijn beelden opgedoken van de schietpartij bij Nijmegen. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen. Er raakten twee agenten gewond. De Telegraaf heeft nu bewakingsbeelden online gezet, waarop je een groep ziet van ongeveer 30 mannen. Sommigen lijken een automatisch geweer te dragen en bijna allemaal hebben ze capuchons en gezichtsbedekkende kleding op. Nou, wat er vannacht precies is gebeurd in Overasselt weten we nog niet. De politieactie daar is nog in volle gang. Vanochtend hebben agenten nog waarschuwingsschoten gelost en mensen opgepakt. Het dodental na de natuurramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens in Tibet vielen zeker 16 doden. Nog steeds zijn er duizenden vermisten, onder wie 3 Nederlanders. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende stormen. De namen zijn samen met de Britse en Ierse weerdiensten gekozen. Het publiek mocht meedenken en dus stroomden de inzendingen binnen, vertelt het KNMI.
2: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
1: Ja, storm Jade is vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Zij overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker en ze was 19 jaar. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bendelid Dwayne Davis, bijnaam Kiffy D, is door de jury in Las Vegas schuldig bevonden.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
1: Yes. Yes. Ja, volgens de jury is bewezen dat Kiffy D de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarbij schoot. Over 6 weken hoort hij welke straf hij krijgt. Dan nog het weer. Vanochtend was het veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken, bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Maak me niet heten zonder weg. Eerst even Boyfriend van Ariana Grande. Your city.

0: en Drake's Run met features in 2018. Die moet bestudeerd worden.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. We rewinden samen terug naar 2018. Als dat eigenlijk wel het beste featuringjaar van Drake is die hij ooit heeft gehad. Hij moet echt bestudeerd worden, want overal waar hij opsprong, hij zorgde ervoor dat mensen gewoon nummer 1 hits kregen. Mensen werden gewoon gecarried. Dat kan je eigenlijk wel gewoon zeggen. En dan denk je misschien nu bij jezelf, Quincy, over welke tunes heb je het dan waar Drake onder andere op heeft gezeten? Nou,

0: was overal en carryde iedereen. Alleen degene die die echt verreweg het meest heeft gecarried, want daar heb je daarna ook eigenlijk niet meer echt iets van gehoord, heeft op nummer 5 gestaan in de Billboard Hot 100. Dat is die tune samen met Blockboy JB. Dit is Lookalive tijdens Rewind of Phonix.
1: Ja, ja. Oeh. Ja. Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.
2: Oeh.
1: Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.
2: Oeh.

0: Frenna, samen met Eddy en dat was DJ. En ja, vandaag hebben we een jager tijdens Bakkie Bizar die per ongeluk op een stel heeft geschoten tijdens de seks.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.

gaan het even een beetje spicy maken. En vervolgens trek je een heel bijzonder kostuum samen aan. En ja, precies dat zorgde ervoor, dat ene kostuum, dat een jager dacht, hé, hier moet ik op gaan schieten. Dus ja, dat spannende avontuurtje, dat eindigde heel erg anders. De vraag aan jou is alleen, ja, waarom schoot die jager erop? Waarom dacht hij dat hij hierop moest schieten? Was dat antwoord A, ze waren verkleed als een hert? Antwoord B, ze waren verkleed als een geit. Of antwoord C, ze waren verkleed als een wild zwijn. Het zijn crazy stories. Je bent gewoon lekker gezellig bezig met je partner. Je bent verkleed, je denkt roleplaying, custom. En een jager denkt, hier moet ik op schieten. Want je bent verkleed als iets waar hij op jaagt. Is dat antwoord A, een hert? Antwoord B, een geit. Of antwoord C, een wild zwijn. Het antwoord waarvan jij denkt dat die juist is. Die kan je droppen in de NPO-luisterapp. Gaan we zo meteen checken of je het juist...

0: alleen aan jou wel de vraag. Hoe loopt dit bizarre verhaal, terwijl dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een koppel die in het bos dachten van, laten we even freaky doen, laten we het over een andere boeg gooien. En die besloten een kostuum aan te trekken. Alleen dat zorgde er wel voor dat een jager dacht dat hij op zijn prooi aan het schieten was. De vraag aan jou was, ja, als welk dier waren deze twee verkleed, waardoor de jager dacht dat ze echt wild waren? Dat antwoord A, verkleed als een hert. Antwoord B, verkleed als een geit. Of antwoord C, verkleed als een wild zwijn. Over het algemeen komt antwoord B het meeste binnen. Ik zie dat Dave onder andere ook zegt, ja, ik denk dat het om een hert gaat. Antwoord A. Vaste luisteraar van de show Cups, die heeft ook nog een spraakmemo toegestuurd.
1: Ik ga voor antwoord C, wild zwijn. Want ze dachten aan die wilde dingen.
0: Ze dachten aan wilde dingen, dus antwoord C. Alleen de vraag is, is dat dan ook het juiste antwoord? Of is dat toch dat ze verkleed waren als een hert? Antwoord A. Of antwoord B als een geit? Het koppel was verkleed. Als een geit. Antwoord B. Ja, ze waren gewoon verkleed als de goat. Allee, ja, dat liep natuurlijk niet helemaal goed af. De jagers die waren bezig aan het jagen. Ze zagen de geit, pang, schieten. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. De mensen zijn in die zin niet fataal gewond geraakt. Ja, het was wel een flinke opwaaier, kunnen we wel zeggen. Maar ja, mocht je dus zelf een keertje denken, ik wil wat freakies doen in het bos met mijn partner, verkleed je dan alsjeblieft niet als prooi, want dat kan dus best wel lelijk af.

Jonah Fraser samen met Frenna en Enki T. Dior Money, zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen. Bijna middag, Quincy door je speakers. En samen komen we de ochtend wel door, toch? Met deze heerlijke tunes. Zometeen heb ik een andere Spaanse tune voor je klaarstaan van Drake. Nee, niet Mia, maar met een andere Latin artiest. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst onder andere Adif Entje. Dit is Zomerbluesje. Phonics!

0: Oddio, Romeo Santos, Drake. Zometeen heerlijk de middag opstarten met onder andere de dikste van de week en op de weg. Alleen voor het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, het gaat heel goed met de kakapo. Wat voor dier dat is, dat hoor je zo.

0: The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
3: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
2: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Are you a woman who...

0: wish you a blessing.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
6: Met zometeen onder andere de dikste van de week, maar ook Equals met Op de Weg. Kortom, heerlijk de middag samen opstarten. Alleen voordat zover is, eerst nog wel tijd voor belangrijke zaken. Het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Een hele goede middag.
7: Goedemiddag. De twee agenten die naar het ziekenhuis waren gebracht na de schoten in Overasselt zijn buiten levensgevaar. In dat dorp onder Nijmegen is één persoon vannacht overleden. Er zijn er schoten gehoord. Het is nog onduidelijk wat zich er precies heeft afgespeeld, maar de burgemeester noemt het excessief geweld. De Telegraaf heeft bewakingsbeelden online gezet waarop je een groep ziet van ongeveer 30 mannen met gezichtsbedekkende kleding. Sommigen dragen iets wat eruit ziet als een automatisch geweer. Nou, verslaggever Onno Beukers heeft die beelden ook gezien.
8: Dat was dan rond 4 uur vannacht. Daar kwam de politie dan ook op af. En daarbij is in ieder geval ook geschoten. Daarbij is 1 iemand overleden. 2 agenten zijn gewond geraakt. Dat zijn in ieder geval de cijfers die we nu nog weten. En er zijn een heleboel mensen opgepakt. Het waren, nou, als je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
7: Ja, niet alleen in Overasselt, maar ook in Nijmegen was vanmorgen veel politie op de been. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar versneld 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen. Maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. En goed nieuws voor deze vogel uit Nieuw-Zeeland. En zo klinkt hij. Ja, de kakapo is dit. Die heeft namelijk zo erg lopen rampen tampen dat er weer een record aantal jonkies geboren zijn. Waardoor de soort voor het eerst in 75 jaar weer meer dan 300 vogels heeft rondlopen. Het is de dikste papegaai ter wereld. Hij kan niet vliegen en kan wel 80 jaar worden. En de manier waarop er gepaard wordt door die vogel is ook bijzonder. Natuurdocumentaire legend David Attenborough legt dat eventjes uit.
9: The male kakapo begins by inflating his air sacs until he resembles a feathery football and then begins to boom. This low-frequency call can travel for several kilometers and to our ears is almost felt rather than heard.
7: Ja, Quincy, je telefoon staat niet op trillen. Dit is dus het geluid wat die kakapo maakt.
6: Ja. Ja, ik zat ook al rond te kijken in de studio van wat gebeurt hier. Maar dat is dus die vogel, oké.
7: Ja, als hij wil paren, maakt hij dat geluid. En ja, je snapt wel, als je dat geluid maakt, rond 1900 waren ze bijna uitgestorven met z'n allen. Maar door een speciaal hulpprogramma gaat het dus nu weer goed met die vogel.
6: Misschien kan ik het vanavond ook proberen. Je weet het maar nooit, toch? Ja.
7: Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met hier en daar een wolkje. Het is bijna overal droog en het wordt zo'n 20 graden.
10: Festival FOMO.
11: Hell no.
10: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god.
10: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
6: Quincy. Zometeen het dikste van de week. Eerst op de weg. Equals Adje en Joe.

0: Dichter van de week, gun me.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede middag. Quincy door je speakers. En samen gaan we heerlijk de middag opstarten. Zodat jij gewoon deze dinsdag wat beter door kan fietsen. Zometeen rewinden jij en ik richting 2014. Als daar een van de meest lekkere tunes klaar staat. Die je sowieso meteen dat zomerse gevoel geeft. Hij komt van Broederliefde, alleen welke het is. Dat ga ik je natuurlijk zometeen vertellen. Eerst nog tijd voor een andere dance classic van Justin Timberlake. Dit is namelijk Rock Your Body. Die hoor je tijdens een

zojuist tijdens Rewind of Phonics. En ik zei het al tegen je, we gaan samen heerlijk rewinden richting 2014. Ook al is de zomer bijna aan zijn einde, dit is gewoon een tune waar je in één keer weer bij stilstaat. En denk je, ja, ik relive mijn zomer gewoon. Daar komt het eigenlijk op neer. Dit is namelijk Broederliefde. Je hoort ze met La Banda.

0: Ja, snap je? We zijn op de goede weg. We doen geen verkeerde dingen. Waarom moet ik dan staande gehouden worden door de politie? Of waarom zou de politie naar mij toe moeten komen om te vragen naar ID? Heb jij dit ook wel eens meegemaakt? Ik zou zeggen, deel het even met me dan in die NPO luisteren. Ik kan sowieso niet de enige zijn. En ik zeg niet dat iedereen die bij de politie is slecht is. Nee, absoluut niet. Maar ik word wel vaak onnodig gecontroleerd. Of ik krijg een stopteken. Dan denk ik bij mezelf, wat heb ik verkeerd gedaan? Gordel netjes om, geen telefoon in mijn hand. Ik hou me aan de snelheid. En dan is het, ja nee, het is gewoon een controle. Is het dat er alleen? Of is het toch ietsjes meer? In ieder geval, deel jouw ervaring met mij in de NPO Luisterapp. Kan door middel van een spraakmemo. Mag ook anoniem. Maar drop het in ieder geval daar. Ik zie alles binnenkomen in de studio. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij dit hebt meegemaakt. Tot die tijd gaan we even flexen met Langa. Dit is Bottega.
1: Yo Jay, what's good? Hey Prix, wat zeg je man?

0: B-K-A-N, Jade Lauren met Hoog.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Line check.
0: Okay. Ja, line check inderdaad. Ik pak dan een bar eigenlijk van een tune die ik op dit moment gewoon check of die ik hard vind. En dit keer was het toch wel van iemand die een opkomend talent is. Zeker iemand in de gaten om deze man in de gaten te gaan houden. Noah YSP. En deze bar kwam

en je vraagt om je ID terwijl je eigenlijk niks hebt gedaan. Of in ieder geval niet weet dat je iets hebt gedaan. Ik vroeg het ook aan jou. Ben jij willen staande gehouden of misschien zelfs wel aangehouden door een agent terwijl je eigenlijk niet snapt waarom? Hamza die zegt, ik heb dat bijna elke dag. Ik rij door Amsterdam als pakketbezorger, maar ik rij niet in een officiële pakketwagen. Ik doe het gewoon vanuit mijn eigen auto. Constant word ik staande gehouden en constant krijg ik ook bekeuringen van agenten terwijl ik hem al die dag eerder heb gekregen. Wauw. Ja, ja. Ik weet niet of het dan ligt aan de agenten, Hamza. Met alle liefde, je weet toch, gewoon broeders onderling. Of aan je rijstijl. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet het niet. Ik ben niet met jou in de auto. Daarnaast kreeg ik nog een berichtje binnen van Kimberly. Ik ben ook een keer staande gehouden terwijl ik had gedronken. Moest ik uiteindelijk blazen, maar kwam die gewoon negatief uit. Ik weet ook niet hoe dat kan. Ja, ik ook niet, Kimberly. Dan heb je gewoon, denk ik, echt geluk gehad. Of dat apparaat werkte niet. Nog één berichtje van Randy. En Randy die zegt, ja, ik word altijd staande gehouden door politie. Of dan vragen ze om mijn ID. Ik wil hem nooit afgeven, dus dan nemen ze mij altijd mee naar het bureau. Ja, ik zou hem wel afgeven. Alleen, ja, als het vaker gebeurt, dan is het natuurlijk niet fijn. Alleen, om nou niet je ID af te geven en om naar het bureau te gaan, misschien is het een principe kwestie, hè, Randy? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Maar goed, ik vond het in ieder geval super tof om al deze berichten van mensen te lezen die dit gewoon zo openlijk met mij delen. Kan namelijk in die NPO luisterapp. Net zoals hoe Badder dit nu nog snel doet, die zegt, ik ben eerlijk gezegd nooit aangehouden zonder een geldige reden. Het is altijd of een controle of omdat ik een verkeersovertreding heb gemaakt. Maar ik ben nooit slecht behandeld door de politie. Kijk, en deze verhalen mogen ook gedeeld worden. Het hoeft niet alleen één kant te belichten. Alle kanten moeten belicht worden. Dus dankjewel nogmaals. Badder, sowieso shout-out naar jou. Dat jij dit gewoon met mij deelt. En ja, ik denk dat het tijd is om deze tune te draaien. No.

Shoutout naar Noah YSP, man. Shoutout naar heel Aga. Rapper Trapper Bali, die hoorde je nu hier bij Phonix. Nergens naartoe gaan, want straks gaan we namelijk een exclusieve Phonix goodie pakket weggeven in de Beat Blender. En dat wil je, ja, die wil je sowieso hebben. Die wil je sowieso hebben. Na muziek van Blast, Ty Dolla Sign en Tyga. Dit is Chosen.

0: air-europa.nl.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Europa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: Vincent of Boston Forestel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor de scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Fred.

0: Vibre, the tradition continues.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
1: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter?
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Bij politieacties op snelwegen A73 en A76 zijn meerdere verdachten opgepakt. Volgens de politie hebben die acties te maken met het onderzoek naar de gebeurtenissen in Overasselt. De politiebonden noemen die gebeurtenissen nu on-Nederlandse taferelen die grote indruk hebben gemaakt op agenten. De politie wil over het onderzoek tot nu toe alleen maar kwijt dat er een groot aantal mensen is gearresteerd.
1: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
0: Bij de politieactie in Overasselt vannacht raakten 2 agenten gewond en zij zijn inmiddels buiten levensgevaar. 1 iemand kwam om het leven, dat zou een beveiliger zijn geweest. In België is een man hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wispen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. De man was zijn pony aan het voeren toen er plotseling tientallen hoornaars op hem afvlogen. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg vervolgens een hartstilstand. Hij werd dan wel naar het ziekenhuis toegebracht in België, maar is daar hersendood verklaard. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de Verenigde Staten een recordbedrag opgeleverd van ruim 336.000 euro. De munt zijn eigenlijk 2 munten in 1, want er is een nieuwe munt gegoten over een oude Braziliaanse munt. Hij is ook nog in prima staat en is dus nu geveld. En dan nog goed nieuws voor deze vogel uit Nieuw-Zeeland. Ja, zo klinkt hij. De kakapo gaat het om. Die heeft namelijk zo erg lopen rampentampen dat er een record aantal jonkies zijn geboren. En daardoor zijn er voor het eerst in 75 jaar tijd weer meer dan 300 vogels. Het is de dikste papegaai die er bestaat. Hij kan niet vliegen en kan wel 80 jaar oud worden. Nou, de manier waarop er gepaard wordt is dan ook bijzonder. Natuurdocumentaire legend David Attenborough legt het even uit.
2: The male kakapo begins by inflating his air sacs until he resembles a feathery football and then begins to boom. This low frequency call can travel for several kilometers and to our ears is almost felt rather than heard.
0: Ja, het was niet je telefoon die afging dus, maar een hitsige kakapo. Rond 1900 was de vogel bijna helemaal uitgestorven, maar na een speciaal hulpprogramma gaat het dus nu weer helemaal goed. Heb je nog het weer voor je? Op steeds meer plekken breekt de zon door. Vanmiddag alleen nog wat stapelbewolking tussendoor. Het is ongeveer 20 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Yusuf. Zometeen 5 hits, 1 artiest in de beatblender. Je maakt kans op een Funx goodie pakket. Dat

0: vervolgens dan weer een fragment uit. Als jij kan ontcijferen, als jij kan raden en weet over wie ik het heb, dan moet je supersnel die NPO Luisterapp erbij pakken en mij een berichtje sturen. Want degene die het snelste is met het goede antwoord, die krijgt van mij die Phonix Goodie pakket. Dus ik zou zeggen, spits die oortjes, goed luisteren, want hier komt hij.
1: Ik zag er niet, baby, ik ben met die. Ik kwam er tegen op die breken van een duivel.
0: Ja, heel kort, supersnel, snel, 5 seconden is die. Dan weet je wat er is gebeurd in de blender, hè? Weet je wie je net hoorde? Welke artiest hoorde je zojuist? Drop het dan nu in de NPO Luisterapp. Degene die het snelste is met het juiste antwoord, die krijgt van mij die Phonix Goodie pakket.

Rihanna joué Duetville. Beat Blender. 5 hits van 1 artiest in een fragmentje gestopt. Ik heb dus 5 hits gepakt. Die heb ik in de blender gegooid. En daar is dit uitgekomen. Ja, aan jou de taak dus om te raden van wie het is. Welke artiest is het? En ik zie nog een aantal foute antwoorden hoor in de NPO luisterapp. Iemand zei Frenna. Iemand zei Distinct. Sorry dat ik erover moet lachen, excuses. Ik moet niet lachen. Het is misschien niet zo makkelijk als dat ik denk dat het is. Nee, dat zijn geen goede antwoorden. Ja, wat is een tip die ik kan geven? De tip die ik ga geven is BW. Meer dan dat kan ik je echt niet helpen. Dus drop het in de NPO luisteren. Ben jij het allersnelst met het juiste antwoord? Welke artiest hoorde je dus in dit fragmentje? Ik zag er niet, baby. Ik ben met die kamer tegen op die breken van een duivel. Ja, ik zou zeggen, drop dat gewoon in de NPO Luister app. Ik zie alle berichtjes voorbij komen. En wie weet, maak jij dus kans zometeen op die exclusieve Phonics Goodie pakket. Na muziek zometeen van Jonna Fraser en Jayon Panna. Eerst tijd voor Dave en Thames. Dit is Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: one.
1: I'm the one. Beat Blender. Of misschien wel You're the One. Want je kon mij laten weten welke artiest je hoorde. Ik liet je net natuurlijk in de Beat Blender 5 hits van 1 artiest.

de hint BW. Dus nou, ik kan het bijna niet makkelijker maken dan dat. Degene die... laten we eerst even kijken naar mensen die het sowieso goed hadden. Dat is even goed om te doen. Laten we eerst even kijken naar mensen die het goed hadden. Niet het snelst, maar wel... Ja, ze hadden het wel goed. Monique is daar één van. Mohammed is daar één van. De heer M is daar één van. Rosa is daar één van. Las is daar één van. Lily. Stefan. Ja, Stefan, hè, nu heb je het een keer eindelijk goed. Sanjay, Shirley, et cetera. Maar degene die het allersnelst was. Spannend, hè? Was Ruina B. Ja, zijn naam is Ruina B. Dat is denk ik een kozenaam. Ik denk niet dat dat zijn echte naam is. Maar hij was echt niet normaal snel. Zo snel dat ik er bijna van schrok. Dat ik gewoon dacht van... Stuurde jij dit berichtje al... Nog voordat ik het fragment... Zeg maar liet horen. Hoe kan het dat het zo snel ging? Maar shout-out naar jou, Ruina B. Je was supersnel. Erhan was bijna nummer 1. Thuis, Nick. Die waren ook in de buurt. Maar Ruina B was het allersnelst. Jij krijgt die Funny Scooty pakket zo snel mogelijk jouw kant opgestuurd. En ja, stuur me nog even je adresgegevens, man. Dan gaan we het helemaal fixen, man. Zometeen nog muziek van Broederliefde, Central C. En ook Lassa on the track. Die natuurlijk voorbij gaan komen. Maar eerst Russian. Dit is Pongo.

Happy, die hoorde je zojuist hier bij Funix. Sowieso nergens naartoe gaan, dat allereerst. Want straks is het jouw beurt om te gaan bepalen wat we dus gaan draaien hier in de studio. Dan mag jij eventjes op deze mooie, prachtige stoel van mij gaan zitten. En dan mag jij bepalen wat we gaan draaien. Zometeen. Ook muziek van 50 Cent die voorbij gaat komen. P.I.M.P. voor alle pimps out there. Summer Walker en Usher die komen ook eventjes langs met Come True. Maar eerst tijd voor Frenna en die man. Als hij voorbij komt bij Funix, dan weet je het. We gaan altijd sky high. NASA.

0: theoretopers.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
8: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
7: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Friends.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet wil de bezuinigingen op sociale zekerheid voor een deel terugdraaien. Dat staat allemaal in de plannen voor Prinsjesdag, die voor een groot deel al zijn uitgelekt. Zo moeten de bezuinigingen op uitkeringen niet meer doorgaan, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Als je bijvoorbeeld hebt over de verhoging van de AOW-leeftijd, de snellere verhoging, daarvan had het kabinet al gezegd dat ze dat niet meer van plan waren. Maar het geld daarvoor stond nog wel steeds in de plannen. Die 2,8 miljard, die is er nu uitgehaald.
0: Het inperken van de WW wordt ook met een jaar uitgesteld. Het slachtoffer van de schietpartij afgelopen nacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Het pand werd eerder al beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident afgelopen nacht raakten ook twee politieagenten gewond. En sindsdien houden agenten een klopjacht op de verdachte. Er waren al meerdere acties op snelwegen rond Nijmegen. Kickbokser Badr Hari is opgepakt in Amsterdam. Dat meldt zijn advocaat aan stadszender AT5. Hij is gearresteerd voor bedreiging en belediging. Het is niet voor het eerst dat Badr Hari in de boeien is geslagen. In februari vorig jaar werd hij al opgepakt voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. En bij een volkstuin in Amsterdam zorgde een gebroken rioolleiding voor aardig wat overlast. Vies water stroomde nu de vijvers in en dat overleefde tientallen vissen niet. Nu drijven er overal dode vissen dus. Ja, verschrikkelijk vindt deze tuinder.
2: Gistermorgen liep ik dan met mijn hond over het park en toen zag ik al die visjes.
3: Dus dit heb je vandaag geïnstalleerd?
4: Nou, dat heb ik gisteren de hele nacht al gespoeld. Gisteren neergezet, alle twee. In de hoop dus voor het zuurstof in het water. Ja. Maar dat is niet helemaal gelukt. Er waren zoveel dode vissen. Ja, de mensen zijn bezorgd erover. Ja. En volkstuin, er is een natuurmens.
2: Weet je, wat doodgaat, moet aangevuld worden. En dit is wel een kamikazeslag.
0: En in sloten verderop in Amsterdam overleefden vissen het ook niet. Daar stierven honderden vissen. En het waterschap gaat nu onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Met weer. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met heel af en toe een klein buitje tussendoor. Het wordt dan 19 tot 22 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
7: Youssef. Met zometeen muziek.

0: AM met Bare Minimum. En dit is jouw moment om even op de stoel van de DJ te gaan zitten. Want jij mag zo gaan bepalen wat wij gaan draaien. Is het een klassieker? Is het een nieuwe tune? Is het een tune van Nederlandse bodem? Internationale bodem? Het maakt voor mij niet uit. Spaans, Oezbeeks, Chinees, Japans, Pools. Als het maar hard is, dat is het allerbelangrijkste. Drop het vooral in die NPO-luisterapp. Stuur mij een berichtje met welke tune jij zometeen gedraaid wilt krijgen. En dan ga ik daar werk van maken. Zometeen na muziek van Yo Silvio en Young Felix met Toxic. Maar eerst ICSB en Lil Kleine. Even te dronken hier op Vanix.
1: Ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zingen tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om...

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video's die niet grappig zijn. Ja.
2: Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

berichtje, die pakte mijn ogen gelijk. En dat was een berichtje van Donny. Die stuurde een berichtje in de NPO Luisterapp. Die zei, Youssef, ik heb een tijdje niks van Caliboy gehoord op Vanix. Zou je alsjeblieft Hadouken kunnen draaien? Nou, dat kunnen we zeker voor jou regelen, Donny. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hem voor je klaarstaan. Shout-out naar Caliboy. En ik weet niet of je het filmpje hebt gecheckt op het account van Bokusam. Maar die is zeker de moeite waard om eventjes te kijken als je gewoon zin hebt om te lachen. Want daarin geeft hij namelijk Caliboy een mooie vest, zou je eerst denken. En daarna zie je dat het dezelfde vest is als wat Jeffrey Epstein droeg. Dus shout-out naar Bokusam voor zijn mooie humor. En shout-out naar Caliboy, want die man is on fire. Net zoals Hadouken!

over degene die Tupac heeft vermoord. Ja, ja, dat is toch wel een heftig iets. Na muziek van Ira Star. Ze komt weer voorbij geblazen. Met een dope tune. Afkomstig van het album Star Girl. Dit is Tornado.

einde met officieel. En ja, over 6 dagen, op 7 september, is het alweer 30 jaar geleden dat Tupac is neergeschoten. Dat gebeurde op 7 september 1996 in Las Vegas. Hij was toen 25 jaar en hij zat samen in de auto met Death Row Records oprichter Suge Knight. Vanuit een witte Cadillac werd het vuur geopend. Hij werd 4 keer geraakt en overleed 6 dagen later aan zijn verwondingen. Knight die raakte bij de schietpartij uiteindelijk licht gewond. Maar nu is het dus zo dat bijna 30 jaar na zijn dood voor het eerst iemand is veroordeeld voor zijn moord. Een jury in Las Vegas die heeft namelijk Dwayne Kev D. Davis schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden op Tupac. De inmiddels 63 jaar oude Davis die zou de dodelijke schietpartij hebben georganiseerd. En waarom dit allemaal zo tot stand is gekomen? Nou, Davis die heeft dus eerder interviews gegeven bij verschillende platformen die hem ook hebben uitbetaald daarvoor. En ja, daarin gaf hij eigenlijk aan dat hij min of min het wapen heeft geregeld en het eigenlijk een beetje zo in elkaar heeft gezet, omdat zijn neefje in elkaar geslagen was, et cetera. En ja, dat hebben de jury uiteindelijk gepakt en gezegd van, ja, goeie vriend, je bent jezelf hier aan het zelfsnitchen. Kom maar eventjes terug na 30 jaar. Nou, de jury was binnen 3 uur nadat zeg maar echt een week lang werd geprocedeerd, et cetera, wisten ze meteen van, deze man moet een straf krijgen. Nou, die straf gaat hij dus horen op 13 oktober. Wat dus precies die straf is. Hij kan worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. En ja, hij liet ook al weten dat hij na de uitspraak in ieder geval een hoger beroep wilt gaan. Want ja, 63 jaar, dan nog levenslang in de jilla zitten. Hey, wat Tupac zou zeggen nu op dit moment? Die man zou zeggen, I ain't mad at you, man.

0: Yves Laurent, die hoorde je zojuist samen met Brasco en Blow met Highest Flex. En ja, het zit er voor nu eventjes op. De show van Chris gaat morgen gewoon weer door tussen 1 en 4. Niet getreurd. Zometeen weer de middagshow met toch wel hele speciale mensen. Wie dat zijn, daarvoor moet je gewoon blijven luisteren. Ga je zometeen achterkomen. Zometeen ook nog muziek van Ronnie Flex en Maan, die komen voorbij. Ook Becky G en Carol G die op je staan te wachten. Maar eerst een exotische... ja, geen duo, maar in ieder geval een exotische samenstelling. Fresh, Robbie en Lassa on the track met Exotisch.
1: Hey, always Lassa on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam, met live.

0: Libre, the tradition continues.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Wij brengen de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: goedemiddag. Ik ben Steven en dit is het nieuws van NOS op 3. De schietpartij in Overasselt heeft misschien iets te maken met een ruzie over een partij cocaïne. Dat schrijft het Parool. Een grote groep zou afgelopen nacht op een loods hebben geschoten. En daarbij kwam de beveiliger om het leven. Intussen is een onbekend aantal verdachten al opgepakt. En is ook duidelijk geworden dat die aanhoudingen op allerlei plekken waren. Bijvoorbeeld op het station van Nijmegen, op de A76, vlakbij de A73 en ook bij een maisveld in de buurt van Overasselt. Nou, deze buurtbewoner is erg onder de indruk van al die gebeurtenissen.
1: Wat is er aan de hand buiten? We denken van, wat gebeurt hier nou? Het is eigenlijk altijd een rustig dorpje. En dan in één keer sta je vol in belangstelling. Ja, in zo'n klein dorpje denk je toch, heb ik altijd wel goed gevoel en veilig gevoel bij. En dan is het toch in één keer een hele andere gewaarwording.
0: En later vanmiddag is er ook nog een persconferentie over het schietincident in Overasselt. De Britse oud-premier Starmer stapt helemaal uit de politiek. Hij stopt nu ook als parlementslid. Starmer zegt dat het tijd is om het stokje door te geven. In juli werd hij al als premier opgevolgd door Andy Burnham. Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. En die overlevingskans is nu nog verder gestegen naar 83%. En in Haarlemmermeer mogen nu ook boa's fietsers een boete geven als ze bijvoorbeeld door rood rijden of hun telefoon in de hand hebben. Ja, eigenlijk best een prima plan, vinden deze mensen in Hoofddorp.
2: Dan gaat de jeugd zich misschien wel meer gedragen. Maar ook ouderen doen het tegenwoordig, hè, valt me op met een telefoon op de fiets.
3: Ik vind dat een heel goed plan. Een paar weken geleden ben ik bijna zelf ondersteboven gereden.
4: Bent u wel eens schuldig aan een van deze overtredingen?
5: Geen licht af en toe op de middelbare school. Ik heb er niet een boete voor gehad, maar anders ja.
6: Ik heb er nooit een bekeuring voor gehad.
7: Nou kijk, die is misschien onderweg naar het volgende.
0: En ook in sommige andere gemeenten mogen boa's al fietsers op de bond slingeren. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met kleine buitjes tussendoor. Het wordt dan 19 tot 22 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
10: Goedemiddag en ja hoor, we zitten er gewoon weer klaar voor. Gims en Distinct, die hoor je zo meteen met Spider. Eerst KM. Blijf rustig.

0: Ja, ik begin mijn collega's een beetje zat te raken hier. Youssef en Wef. 1, 2, 3. Ja, Wef.
1: Wat nou weer?
0: Want wat doe je tegen collega's die hun troep niet opruimen? Nadat je dat al 100 keer op een normale manier hebt gevraagd.
1: Ja.
0: Ja, wat ik bij mijn collega's zat. Elke keer als ik bijvoorbeeld op de zondagavond hier binnen kom wandelen. Dan lijkt het alsof ik alle troep heb gekregen. Die de hele week hier in deze studio is opgespaard.
1: Ja.
0: En dat staat dan altijd voor mij te wachten. Ik bedoel, kijk eventjes.
1: Jij bent ook echt die collega die klaagmailtjes en zo stuurt naar HR.
0: Nee, ik stuur geen klaagmailtjes. Ik stuur gewoon appjes naar iedereen steeds. Ik zeg, wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Echt waar.
1: Dieren.
0: Ja, ik
1: maar
0: ben
1: wat,
0: het zat.
1: Wat wordt er dan achtergelaten?
0: Ik ga ook gewoon exposen nu, want ik ben nu op een punt aangekomen. Ja, we moeten gewoon exposen. Ja,
1: oké, je gaat met gewoon naam, rugnummer, alles.
0: Namen, rugnummer.
1: Oké, nou noem een collega op dan. Ik denk vast dat de Van XFM de collega's wel kennen. Wat kijk je naar mij, bro? Wil je zeggen dat ik mijn shit achterlaat? Weet je dat heel zeker?
0: Jij bent netjes, redelijk, af en toe.
1: Als
0: je hoofd niet rommelig is die dag, dan ben jij gewoon clean, inderdaad. Maar er is een andere persoon die vaak op deze plek staat waar ik sta.
1: Oh ja, je zegt gewoon naam mijn rugnummer, zeg
0: ja,
1: dan.
0: Ja, dus Noordin.
1: Noordin?
0: Ja,
1: je gaat je eigen collega Noordin, gewoon voor de bus gooien.
0: Noordin is zo iemand, ik heb van Noordin in de afgelopen jaren alles gevonden. Van kopjes, tot aan bekertjes, tot aan borden, tot aan papieren van auto's, adresgegevens. Alles wat zeg maar privé zou moeten zijn, dat slingert
1: overal. Heb je hem
0: hier
1: aangesproken?
0: Ik denk dat zijn leidinggevende hem meerdere malen heeft aangesproken.
1: Ja, maar ik heb zoiets van, spreek dan je collega gewoon zelf aan. Waarom moet je het via leidinggevende? Jij bent echt zo'n collega die via leidinggevende.
0: Nee, je moet het zo begrijpen. Als ik zeg van, er is een rommel, wil ik niet gelijk zeggen, jij bent het. Dus ik vraag
1: het
0: aan iedereen, ruim je rommel.
1: Niemand
0: dat is wat ik
1: gaat
0: doe.
1: Het doen. Je
0: ja,
1: hebt het toch
0: niemand
1: al
0: doet het goed gezegd, ja. En dat is het hele probleem, Wef.
1: Oké.
0: Okay.
1: Waar wil je nu naartoe gaan?
0: Allereerst wil ik gewoon vragen aan de luisteraar of dit ook bij hun op het werk gebeurt.
1: Ja.
0: Of is het alleen bij Vanix gewoon een rotzooi?
1: Ik heb het idee dat jij gewoon een beetje aan het zeuren bent.
0: Nou, deel het in de NPO-luisteraar, want ik ben heel erg benieuwd of dat ook gebeurt. En jij mag ook namen en rugnummers noemen in de NPO-luisteraar, want we gaan iedereen vandaag gewoon exposen.
1: Jij bent echt boos, hè?
0: Op mijn soundboard ingedrukt.
1: Ik heb echt net pas één naam gehoord. Dus als je zeg maar...
0: Ik ga zo meer voor je gooien.
1: Iedereen die troep maakt, mag je gewoon lekker voor de bus gooien.
0: Ik ga zo meer voor je gooien. Blijf luisteren.

0: All gonna make it op een paar collega's na.
1: Oh god.
0: Want inspecteur Youssef is in zijn werking gezet. Want ik ga nu op onderzoek uit, Wef. Ik ga officieel op onderzoek uit. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik elke week hier rommel in de studio vind. Kopjes die worden achtergelaten. Kruimels op de grond. Chips uitgetrapt op de grond.
1: Jongens, zelfs kruimels gewoon.
0: Borden die worden achtergelaten. Noem het allemaal maar op. En ik ben het een beetje zat, Wef.
1: Waarom ben je het zat? Is dit jouw huis?
0: Omdat als ik show heb, heb ik gasten. En ik weet niet hoe jij mensen ontvangt in je huis. Maar als ik mensen in mijn huis laat, mijn huis moet schoon zijn.
1: Maak jij je huis schoon dan, of je vrouw?
0: Zeker, ik sta hier zelfs te stofzuigen. Je hebt het toch meerdere malen gezien, toch?
1: Ja, maar kijk, jij bent zo iemand. Ik heb net een slokje genomen van mijn beker. En ik zag allemaal kijken naar mijn beker of mijn beker leeg was. Ik krijg helemaal anxiety van jou.
0: Ja, het moet gewoon
1: kiezen. Ik kan het niet gelijk opruimen. Doe even chill.
0: Maar mijn vraag was ook aan de luisteraar van... Ja, heb je dit ook op werk?
1: Ja, Ruben die zegt... Sorry, maar ik krijg het idee dat Joes gewoon een ouderwetse snitch is. Eerst zegt hij dat hij diegene 100 keer normaal heeft aangesproken. En vervolgens vraagt Wef... Heb je tegen Noordin gezegd? Waarop Joes antwoordt... Nee, maar zijn leidinggevende wel. Dus Joes, you are a snitch.
0: Ik accepteer die titel in dit scenario. Ik ben een snitch. Ik ben een grote snitch. Ik snitch iedereen vandaag als het moet.
1: Let's go.
0: Ik ga zo alle namen gooien. Wacht, Iris die zegt, ik hoor je, Joes. Dit gebeurt ook bij mij op kantoor. Er zijn altijd twee mensen die niks opruimen.
1: Zeg het dan tegen die mensen. Jameson die zegt, je bent de enige. Doe niet moeilijk en ruim het op. Kijk, ik heb zoiets van, ik snap het. Je hoeft het niet gelijk op te ruimen. Maar ik heb zoiets van... Jij hebt al een sterk voorgevoel dat iemand het is.
0: Ik heb meerdere verdachten, ja.
1: Dan ga je naar die verdachtes toe. Heb je dat gedaan? Heb je de verdachtes aangesproken?
0: Ik ga er altijd van uit dat mensen een beetje common sense hebben.
1: Nee, blijkbaar niet.
0: En normale mensen die ruimen gewoon op nadat zij iets hebben.
1: Oké, maar jij stoort je aan iets. Dan ga je toch mensen aanspreken. Heb jij verdachtes in je hoofd?
0: Ik heb wel verdachten, dat is het.
1: Wie zijn het dan?
0: Je moet concrete bewijzen hebben voordat je mensen gaat beschuldigen.
1: Nee, hoe cares?
0: Ik heb al Noordin genoemd.
1: Ja.
0: We gaan Imani ook toevoegen aan dat lijstje.
1: Echt?
0: En dat komt voornamelijk omdat ik het heb gehoord vanuit de leidinggevende kanten.
1: Oh.
0: Dus niet, ik heb zelf geen concreet bewijs.
1: Je gaat
0: zelfs
1: naar leidinggevende gewoon erbij.
0: Maar de leidinggevende?
1: Wow.
0: Zij of haar gasten.
1: En nog iemand?
0: Ja, er is nog iemand.
1: Wie?
0: Maar zij is gewoon rommelig. Zij is gewoon rommelig met alles.
1: En wie is dat dan?
0: Dat is Chanel.
1: Oh my god.
0: Dat is tante Chanel, ja.
1: Je eigen collega gewoon.
0: Ja. En als je niet uitkijkt, kom jij ook op dat lijstje. Echt waar. Ik schrijf namen op. Er zijn ook hier een paar producers die rondlopen. Die ook
1: schuldig zijn.
0: Maar die laten we nog eventjes in de anonimiteit, ja.
1: Hmm.
0: Mensen die tomatensaus bijvoorbeeld elke dag eten.
1: Wat?
0: Tomatensoep.
1: Crazy. Ik vind echt dat je een beetje overdrijft. Maar oké, wat is nu de conclusie? Wat moeten we doen?
0: Nee. Wordt vervolgd. Het is nog niet klaar. Mijn onderzoek is nog bezig.
1: Je gaat uitzoeken.
0: Ik ga DNA-monsters pakken en die ga ik opsturen naar een laboratorium en daar ga ik dan laten checken.
1: Ik ben heel benieuwd wie van deze verdachten, want volgens mij ben ik nu ook ineens betrokken, wie het dan is die elke keer zijn zooi achterlaat.
0: We gaan erachter.

0: met meer van jou. En zometeen is het tijd voor het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen waar ik jouw hulp nodig bij ga hebben. Want jij hebt iemand in je team, Wef.
1: Klopt, inderdaad.
0: Want jij hebt gisteren gewonnen. Dus het staat
1: van jou
0: deze week. Ja, ja, ja, geen probleem.
1: Je mag... slecht was gisteren.
0: Geen probleem. Houd dat vast. Ik zoek iemand voor in mijn team. Dus team Youssef vast in de NPO Luisteren.

0: Adobo.
1: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Voornamelijk tussen mij en Joes om onze kennis te testen. Maar jij kan ons helpen de winst naar binnen te halen. Ik heb al een sterspeler in mijn team. Ja. Maar nu jij nog, Joes?
3: Ja, nu ik nog. Ik wil geen shade geven aan mijn partner van gisteren. Maar dat was echt...
2: Zie je hoe je bent? Je wilt toch ook niet in zo'n team zitten? Jij maakt gewoon je eigen teamspelers.
3: Ik ben gewoon realist. Dus als je gewoon goed bent, je bent slim, kom bij mij in het team als je IQ minimaal 120 is.
2: Dan is het voldoende voor jou.
3: Als je CITO-score minimaal 540 is, dan mag je bij mij in het team.
2: Ik denk echt dat niemand in jouw team wil.
3: Nee?
2: Nee, sorry.
3: Maakt niet uit, dan, als ik alleen moet strijden, dan ga ik nog steeds winnen.
2: Zo arrogant. Ik denk dat iedereen nu moet gaan verzamelen om al je energie in te zetten om hem te laten verliezen.
3: Ik heb al Jeroen. Of dat is, dat is Jeroen van gisteren. Nee, sorry, Jeroen. Nee,
2: zo werkt het niet. Revanche bestaat niet.
3: Nee, Jeroen.

0: Wat is het Engelse woord voor magnetron?
1: Microwave.
0: 1-0 voor Youssef. Man, snel vandaag.
1: Dat is hoe we het doen, zo. Geen grappen, zo. Vandaag je gaat slapen. Slapen.nl. Weet je wat dat is? Slapen.nl.
2: Het middagtentamen.
3: Je bent bijna nog erger dan Nordin. Je komt echt heel dichtbij.
1: Maar spelletjes halen het slechte in naar boven.
3: Ja, ik merk het echt.
1: Ja. Vandaag heb ik in mijn team niemand minder dan Taye. What's up, bro?
4: Yes, we zijn er weer.
1: Zijn er weer.
3: Ik heb Lindsay nog steeds in mijn team.
5: Ja, zeker.
1: Lindsay gaat verliezen, dat weet je toch?
5: Dat zei
3: ik het
5: ook.
3: Shots fired.
1: Damn. Oké, ik zoek het zelf op. Geen probleem. Sander, de quizmaster van vandaag. Wat zijn nog eventjes de regels?
0: Het staat al wel 1-0 voor Youssef, maar we hebben nog 4 kennisvragen over. En dan als je het weet, dan roep je je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. Weet die het niet, dan gaan we naar teamgenoten Taye of Lindsay. Onderbreken van de vraag mag, maar er wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
1: Ja, de dagwinnaar gaat ook mee weer naar morgen tot het einde van de week.
0: Yes.
1: Waarin dan de prijzen worden uitgedeeld. Wef!
3: Let's go.
1: Ja, je bent ready?
3: Zeker.
1: Weet je zeker?
3: Born ready.
1: Slapen.nl.
2: Het middagtentamen.
0: 1-0 voor Youssef. Vraag 2. Hoe heten de films waar de Looney Tunes karakters...
1: Youss. Space Jam.
0: Het is Space Jam.
1: Hey, grappen, papa!
3: Deze is echt slapen.nl.
0: Met een basketballen spelen is de Space Jam. 2-0 voor Youss. Vraag 3, misschien iets lastiger, want Engeland en Argentinië die hebben al sinds de jaren 80 ruzie over één eiland. Youss.
1: De Falkeilanden.
0: Het is 3-0 voor Youssef. De Falklandeilanden, ja. En vraag 4, welke artiest staat in de dikste 1000 met de tunes op de weg?
1: Youss.
0: Youss.
1: Equals.
0: 4-0.
3: Dit is echt zo kut.
0: En vraag 5, voor de vorm, naar welke rivier is Amsterdam vernoemd? Youss. 5, 4. 3, 2,
1: de Rijn.
0: Nee. Wef.
3: Weet ik veel.
0: Is ook niet goed. Lindsay.
1: Lindsay, je mag hem beantwoorden van mij. Doe maar je ding.
0: Wat zei je, Lindsay?
5: De Rijn.
0: Nee, dat zei Youssef al. Is het niet. En Taye, weet jij het?
4: Dat is de Amstel natuurlijk.
0: 5.
1: Wow! Voor Youssef. Magi! Magi, de MVP!
0: Wauw.
1: W-I-N-N-E. W-I-N-N-E.
3: Nou, ik weet niet wat jij hebt gedronken, maar...
0: Volgens mij heb je slecht geslapen vannacht en wil je terugpakken.
3: Ja,
0: is dat
3: ik denk het ook. Ik denk het ook.
1: Ja, dat klopt ook. Ik heb inderdaad afgelopen nacht slecht geslapen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nou, Wef, dat doe je dus met hem.
1: Ja. Lindsay, het was leuk, hè?
5: Ja, leuk.
1: Voor zolang het duurde, inderdaad. Taye, jou spreken we gezellig morgen.
4: Yes, we zien jullie morgen weer.
1: Lekker man, tot morgen. Wef.
3: Ik heb echt niets te zeggen.
1: Slapen.nl.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: session continues.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: located@phoenix.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De eerste details over de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. In die begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar staat dat veel bezuinigingen op uitkeringen zullen worden teruggedraaid. En ook zal het eigen risico pas een jaar later omhoog gaan. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen die nodig is voor een meerderheid. Maar pro-leider Klaver zich totaal niet onder indruk te zijn van die uitgelekte plannen, vertelt verslaggever Eva Wiesing.
1: Nou, de eerste reacties zijn heel sceptisch, want de grootste oppositiepartij pro zegt dat ze weinig nieuws hebben gezien, behalve dan dat de halve van de WW-duur van 2 naar 1 jaar wordt uitgesteld. Nou, en op rechts zullen ze niet blij zijn met het feit dat hogere inkomens meer belasting gaan betalen. En opvallend, er staat niets in die stukken over box 3, de belasting op vermogens. Dat is wel waar ze heel lang over onderhandeld hebben de afgelopen weken. Maar we weten wel dat met Prinsjesdag wel degelijk daar nieuws over naar buiten komt. Dus ook daar zullen ze op moeten wachten.
0: Ook vakbonden zijn niet tevreden, want die gaan alsnog staken. De politie roept mensen die in het gebied rond Overasselt en Nederasselt wonen nu op zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege de politieactie die nog steeds aan de gang is. Wie niet in dat gebied hoeft te zijn, moet er ook vooral niet naartoe gaan, zeggen ze. Vannacht viel in Overasselt een dode bij een schietpartij. 2 agenten raakten erbij gewond die niet meer in levensgevaar zijn. De hele dag zijn ook op verschillende plekken in dat gebied mensen opgepakt. Het OM heeft weer levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot 2 jaar geleden een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. kreeg eerder al levenslang, maar ging in hoog beroep. Het OM zegt verder dat hij precies wist wat hij deed. En het gaat weer hartstikke lekker met de kakapo. Dat is de dikste papegaai ter wereld, die wel 80 jaar oud kan worden, maar niet eens kan vliegen. Ja, paren is dan ook best wel een opgave, legt natuurdocumentaire opperbaas David Attenborough uit.
2: The male kakapo begins by inflating his air sacs until he resembles a feathery football and then begins to boom. This low frequency call can travel for several kilometers and to our ears is almost felt rather than heard.
0: En door al het rampentampen van de kakapo zijn er inmiddels meer dan 300 stuks van ter wereld, terwijl die eerder nog met uitsterven werd bedreigd. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het lekker overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met de kleine buikjes tussendoor, dat wel. 19 tot 22 graden dan.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Youssef en Wes.
6: Ja, een van ons had wel een heel bijzonder kinderwens. Ja, wat dat precies is hoor je zo meteen na muziek van John.

0: ODU en Whiskey, die hoorde je hier op Phonics met Coca Buddy.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, een van ons. Het is weer tijd voor een speciaal spel waar jij weer gaat moeten raden wie aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is, Wef...
3: Who did it? En Sander, de producer van de show, die gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee ligt en wie niet.
4: Yes.
3: Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, ik ben heel benieuwd bij deze, want ik wilde vroeger battle rapper worden. Dus één van jullie wilde dus battle rapper worden vroeger. Joes, beginnen bij jou. Waarom is het niet gelukt?
0: Omdat ik niet durfde.
4: Oh wauw, als battle rapper.
0: Ja.
4: Okay.
0: Ja.
4: En Wef, waarom wilde je dat dan worden?
3: Ik was zo goed in het beledigen van anderen dat ik zoiets had, hier moet ik mijn werk van maken.
4: Deze is top.
3: Ik wilde vroeger battle rapper worden. Hoe deed het? Laat het even weten in de NPO Luister app. Was ik het of was Joes het?
0: Ja, en drop vooral ook een spraakmemo. Dan vinden we het altijd extra gezellig.
4: Altijd leuk.
0: En die wordt sowieso afgespeeld, dus doe dat vooral.

0: met R&B shit.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, ik wilde vroeger battle rapper worden. Dat is het verhaal van één van ons twee. Wie vertelt de waarheid? Wie is aan het cappen?
3: Jasmina die zegt, Youssef 100%, die jongen heeft altijd al battle-energie gehad.
0: Ik begrijp dat wel. Battle-energie is sowieso goed.
3: Battle-energie, oké. Nora die zegt, ik zeg, Youssef heeft gewoon die rapper-vibe. Hey. Wacht even, doen jullie nu allemaal...
0: Wacht even, ik kom de hele game vastzetten.
3: Hamza die zegt, Wef kan me voorstellen dat hij vroeger iedereen verbaal sloopte. We hebben ook een bol geplaatst op ons Instagram-account @NordenenWef als je ons nog niet volgt. En 83% die denkt dat Youssef het is. En 17% die denkt dat ik het ben. Maar wie was het?
0: Zoveel? 83? That's crazy.
3: Maar was jij het?
1: Who did it?
2: Het was Youssef.
3: Bruh. Wat ging je Yo Mama kijken op MTV of zo?
0: Nee,
3: wat dacht je precies?
0: Ik had Eminem gezien. 8 Mile.
3: En dat is een film, hè?
0: Dat is een film, inderdaad. En je had vroeger websites, toch? Als je muziek wilde checken, hip-hop tunes. We hadden geen YouTube en die dingen. Dus we keken op straatdichters.nl, hiphopking.nl, rappie.nl.
3: Of gingen mensen zichzelf opnemen of zo? Moet ik het voor me zien?
0: Nee, je had dan gewoon daar een lijst met alle artiesten van Nederland, opkomende talenten. En dan via daar kon je dan jezelf aanmelden. In ieder geval, van de een op andere dag stond er op die website, er is een battle event.
3: Oh, ik ga
0: in Den Haag.
3: Nee.
0: Ik was een jong guy, 14 jaar. Ik dacht bij mezelf, ik meld me gewoon aan. Ze zullen me sowieso niet kiezen, want ik heb geen eens liedjes online staan of wat dan ook. Ik meld me aan. Eindstand kiezen ze me wel. Dus ik die dag daar naartoe helemaal alleen. Ik dacht van, zonder voorbereiding niks.
3: Oh, wat erg.
0: Ik dacht echt gewoon, ik ga in die 8 Mile-stijl daar zo op het podium lopen. En daar gewoon iedereen omver blazen met mijn battle skills.
3: En toen?
0: Yo, ik kwam daar aan. Weet je wie ik daar zo voor het eerst voor de deur zag?
3: Wat?
0: Ik zag Fijs daar. Lerchmo.
3: Oh, en dan moet je ineens gaan rappen.
0: Hij was jury, dus toen dacht ik bij mezelf van nee, maar ik kan dit niet doen.
3: Was het die idols die...
0: Dus toen ben ik weggegaan.
3: Ik ben gewoon weggegaan.
0: Ja.
3: Wauw. Dat
0: had niks meer laten weten.
3: Dat had gewoon je carrière kunnen zijn, bro.
0: Ja, mijn artiestennaam was Yuzi.
3: Nou, dat zou ik dan weer niet doen. Maar weet je. Ja. Jij hebt wel je best gedaan en meer dan dat kan je niet doen.
0: Ik had helemaal niet mijn best gedaan, want ik had niet eens wat voorbereid. Niks.
3: Ja.
0: Ik dacht gewoon, ik ga daar komen en ik weet niet wat ik dacht. Ik was echt...
3: Wat zielig.
0: Ja, echt.
3: Nou, gelukkig deze week in Northern Translation kan je weer even gaan rappen.
0: Ik mijn comeback
3: ja,
0: pakken?
3: Ja, misschien wel.
0: Oh, misschien moeten we gaan rappen.
3: Ja, een goeie.
0: Gaan zingen. We gaan rappen, we gaan rappen. Deze man kan ook rappen, hè? Chris Brown. Maar hij kan veel beter zingen. Dit is Forever, Euphonics.

0: Yo Jay, what's good? Hey Pix, wat zeg je man?
1: Zat

0: Langa met Bottega. En ja, ik ga mijn hoedje alvast opzetten. En mijn vergrootglas erbij pakken.
1: Ga je weer?
0: Ja, we gaan weer. Want een uur geleden hadden we het namelijk over het onderzoek. Want ik ben het helemaal zat. Mijn collega's hier op de werkvloer, die laten links en rechts gewoon hun bordjes liggen. Maken rommel. Chips uitgetrapt op de grond. Ik kom elke zondagavond hier voor talent binnen. En ik krijg gasten. En het is ellende. Maar nou, hadden we dus een paar verdachten.
1: Ja, jij had een paar verdachten, ja. Niet we.
0: Jij denkt, laat maar hier buiten.
1: Ja, echt, sorry.
0: Noorden, ik had Chanel op het lijstje staan. En ook,
1: Imani. En ook, Imani. Ik ben er vanaf geschrapt, oké. Ja.
0: Nou, je kan er zo opkomen, dus doe maar rustig. We hebben ook gevraagd om een reactie.
1: Oh.
0: Ja, van de collega's. Zullen we beginnen met Imani?
1: Ja.
0: We beginnen met Imani. Laten we wat even luisteren. En laten we vooral ook analyserend luisteren.
2: Joost, hoe kan je mij verdenken? Ik ben ziek. Dus toch, ik kan het sowieso niet geweest zijn. Dus gisteren was ik er wel. En heb ik alle spullen die ik heb meegenomen netjes in de vaatwasser gezet. En mee teruggenomen naar huis. Dus succes met de imposter vinden. Maar it's not.
0: Het klopt inderdaad dat vandaag was het wel akelig schoon toen ik de studio binnenkwam.
1: Iedereen is bang voor jou geworden. Ja. Dat is het. Ja. Zoals mensen, ik ben net klaar met eten. Ik kijk al naar mijn bord van zoals ik niet binnen 3 seconden naar de keuken breng. Ja, ga jij
0: een paar
1: weer
0: rijstkorrels die daar liggen van je prep meal, die moet ook op.
1: Waar?
0: Ja,
1: waar?
0: Daar, je ogen zien het niet eens meer.
1: Ik zie het niet eens. Nee. Ik zweer het je.
0: Er hebben meer mensen last van hier binnen dit bedrijf. We hebben ook nog een reactie ontvangen van onze eigen tante Chanel.
3: Ik lees het nu net pas, maar ik kan in ieder geval zeggen, ik ben het niet. 9 van de 10 keer pak ik niks uit de kast. Of ik neem alleen een chips mee voor naar huis. Er staan altijd wel nog bekers van de dag ervoor of in de avond. Ik ben een van de weinige mensen die volgens mij af en toe de vaatwasser in het weekend aanzet. Maar goed.
1: Je gelooft daar niet.
3: Ik kan ook niet zeggen dat ik nooit iets vergeet. Weet je, eens in de zoveel tijd vergeet ik hooguit een blikje in de studio.
1: Maar je hebt toch DNA van haar gevonden hier?
0: Ik vind regelmatig bekertjes en kopjes met hele felle rode lipstift in gekend. Ja. Dus ik weet niet wie anders verder. Ik doe dat niet.
1: Nee, ik ook niet. Ik draag dus, nooit make-up.
0: Ik weet het niet, Chanel. Ik heb geen harde
1: maar
0: bewijzen.
1: Maar wacht even, er is één hoofdverdachte.
0: Ja, die is nu niet hier.
1: En je hebt ook geen memo van hem.
0: Ik weet niet eens waar die man is. Misschien is hij wel ergens in Colombiana of zo.
1: Ja, dan ik moet eerlijk toegeven, dit wordt vervolgd.
0: Dit wordt sowieso
1: onderzoek
0: vervolgd.
1: Onderzoek is niet
0: ja.
1: klaar.
0: Ja, ja. Misschien is hij aan het chillen met DJ Dylan, ICSB en Dope Boy. Ja, in Colombiana. Net zoals deze volgende.
1: Daar mag hij niet naartoe.

0: vreemd gaan als je in een spel een relatie
1: hebt? Een spelletje.
0: Ja. Ja, Wef, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar afgelopen week was er natuurlijk veel ophef over GTA 6. Maar ik kwam dus vanochtend eerst even dit tegen.
2: The fuck zie ik op mijn For You page. Ik zie dus dat je in GTA 6 een relatie moet onderhouden. Maar zou ik het chill vinden als mijn partner dus constant online een relatie aan het onderhouden is? Ja, I guess not. Maar die relatie is dus verplicht in het spel, ja.
0: Ja, inderdaad. In GTA 6 is er een verplicht onderdeel in de game waarbij je dus de relatie tussen de twee hoofdpersonen moet gaan onderhouden. Dat betekent dus dat je hand in hand moet lopen, op dates moet gaan en zelfs af en toe,
1: ja, gewoon seks moet hebben met elkaar.
0: Precies, ja.
1: En hier is ophef over.
0: Ja, of dit zeg maar vreemd gaan is op je partner of niet.
1: Ik denk dat mensen jarenlang Sims hebben gespeeld. Wat was dat dan? Je hebt hele gezin. Je hebt zelfs baby.
0: Ja, luister.
2: Je hebt hele... Ik denk dat je dadelijk in GTA 6 een relatie moet onderhouden met Lucia. En ik zie vrouwen letterlijk in de stress hierom en het niet oké vinden. Alsof wij dit niet al heel ons leven in de Sims doen.
1: Habbo Hotel, ben je dat vergeten? Habbo Hotel Sims, al die simulatiespelletjes, dat hebben vrouwen gewoon gespeeld. Dus hoe cares als de mannen dat een keer doen? Slee. Slee, als jullie dat... Dit is gewoon een soort van... GTA was eerst zeg maar nog gangsta. Nu is het een soort van Sims, maar dan voor mannen.
0: Ik kijk je toch anders naar. Ja.
1: Wat? Ja. Je vindt het vreemd gaan.
0: Ja, ik ga dat niet nu zeggen. Ik bewaar nog eventjes mijn mening.
1: Okay.
0: Die ga ik zo meteen dan delen. Maar misschien goed ook om te vragen aan de luisteraar vooral. Van, is het vreemd gaan als je partner de virtuele relatie in GTA 6 moet onderhouden?
1: Wat in de ChatGPT, guys. Nou, laat het even weten in de NPO Luister app. New music. Nieuw op Funix. Moela. Hallo. Your city.

0: onderhoud. We hebben het over GTA 6, waarin dus er is een verplichte gedeelte in het spel waarin je dus met...
1: een relatie moet hebben met een of andere virtuele babe. Nou,
0: ja, precies.
1: Heel veel ophef over. En Daphne, die heeft daar ook een mening over. Hallo Daphne.
2: Hallo.
0: Vertel, wat is jouw mening Daphne hierover?
2: Nou, ik heb het volgens mij zo ingesproken dat ik het toxic ass woman vind. Als zij vinden dat een man vreemdgaat terwijl het op GTA is. Inderdaad, Sims, Abbo Hotel, dat hebben we vroeger allemaal wel niet gedaan online met allemaal poppetjes.
0: Hmm.
2: Het is geen echte relatie, hou op met mij.
1: Waar denk je dat die jaloezie zeg maar vandaan komt bij vrouwen die dit denken?
2: Dat zij misschien minder aandacht krijgen van een man omdat de aandacht die kant op gaat.
1: Ja.
0: Maar stel je voor, we draaien de rollen om. Want nu is het zo dat jij als man zijnde, je bent, laten we zeggen, 2 uur per dag aan het gamen. Je doet dat 6 dagen in de week. Je bent dus 18 uur met een ander iets bezig. Sterker nog, je bent met een virtuele chimite bezig.
1: Jij gamet toch ook?
0: In die tijd.
1: Jij gamet toch ook?
0: Ja, nee, maar...
1: Ik denk dat we niet moeten gaan kijken naar het relatiestukje, maar dat je zoveel uur
0: vreemd gaan is. Ik vind het wel een pissie vreemd gaan.
2: Ja, maar hou op met mij. Want als ik bijvoorbeeld elke dag een uur naar de sportschool ga, ben ik ook 7 uur per week bezig met iets. Ga ik toch ook niet vreemd?
0: Maar heb jij mannelijke personal trainer dan?
1: Ach, hou toch op, Youssef. Ja, echt vreselijk. Die prehistorische gedachte van hem. Kap daar eens mee. Wat voor mij storend is dat je 18 uur per week wil gaan gamen. Je bent, jij bent verliefd op je PlayStation.
0: Dat klopt sowieso. Maar stel je voor, ik draai het om. Dus mijn vrouw gaat opeens 18 uur lang
1: met een
0: virtual personal trainer bezig zijn. En de hele tijd met hem praten, met hem op date gaan.
2: Nee, maar luister, dat
0: nee, man.
2: Real life. Hij heeft het nu over een poppetje op internet.
1: Ja, hij heeft het over gewoon zeg maar robotachtig. Zelfs dat zou je erg vinden.
2: Ja, gewoon AI en hetzelfde.
1: Dus dat zij een band krijgt met een robot, dat vind je erg. Je gaat me niet vertellen dat geen ene vrouw een hele levensverhaal aan het ChatGPT al heeft verteld.
0: Als die robot
2: als die
0: robot alleen al te lang kijkt, dan geef ik hem gewoon een uppercut, hoor. Gewoon.
1: Vind jou heel jaloers. Maar Daphne, dankjewel. Ja, ja. De vrouwen die dit dus uitspreken, ja, ik vind ze ook echt een tikkeltje toxic. Ik sluit me bij Daphne aan.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de meerderheid. Want Amanda die zegt dat je een relatie moet onderhouden in GTA 6 is onderdeel van het spel. Haha, het is en blijft een spel. En anders moeten dames ook gaan kijken naar de vorige GTA met de stripclubs.
1: Ik wil net zeggen.
0: Waarom moet je exposen, Amanda? Je expose gelijk dingen. Voor wat?
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wanneer GTA gaat uitkomen. Ik denk dat we de mannen niet meer zien.
0: 19 november.
1: Ja, over de koude winter.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickboxlegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
0: Air Europa, you decide.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
7: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
6: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 34 arrestaties uit binnen- en buitenland na de schietpartij in Overasselt in Gelderland. En die aanhoudingen waren vandaag op verschillende plekken. Op een persconferentie net zei de officier van justitie dat de verdachten deel uitmaken van een internationaal gezelschap met onder meer mensen uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam afgelopen nacht een man van 51 uit Wijchen uit Gelderland om het leven. Hij zou de bewaker zijn geweest van het huis dat het doelwit was van de groep mannen. De politiechef deed bij de persconferentie ook een oproep.
1: Zie je een verdacht persoon of voorwerker, bel dan ook direct 112. Spreek zelf geen mensen aan of pak geen voorwerpen op. Bel altijd 112. Wij streven ernaar om dit gebied zo snel mogelijk kleiner te maken.
0: Deze buurvrouw uit Overasselt werd vannacht wakker van die politieactie.
2: Vanochtend de wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw. Dus toen heb ik het gordijn opengemaakt. En toen zag ik dus dat er iemand in de wei door twee politieagenten vastgenomen werd, zeg maar.
0: Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar de komende 9 jaar 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan, maar toen was er geen geld voor nieuwe wegen en sporen. Maar nu heeft de minister dat allemaal wel even goed gecheckt, zegt onze politiekduider Noeska van der Meijden.
3: Dit keer heeft de minister echt om tafel gezeten met verschillende ministeries voordat ze die plekken koos. Ja, om te kijken of hier inderdaad geen problemen zijn met infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld met netcongestie en het aanleggen van drinkwater. De enige uitdaging bij deze locatie is alleen wel dat op sommige van die plekken waar de minister wil bouwen nu op dit moment nog bedrijven staan. Die moeten dan weg. En dan zie je ook meteen waarom de vertraging in de woningbouw zo'n veelkoppig monster is. We wonen in een klein land en er is altijd wel ergens een knelpunt.
0: En later dit jaar wijst de minister nog eens 5 plekken aan waar gebouwd zal gaan worden. En dag augustus, hallo september. In Dokkum is 1 september een speciale dag. Want dan gaat bij de kringloopwinkel daar in Dokkum altijd de kerstafdeling al open. Nou, precies om 12 uur vanmiddag mochten de eerste mensen naar binnen.
4: 3, 2, 1,
5: Merry Christmas.
4: Maar ik ben al lespereren. Ik wil wat meer op dan wat kiets en zat.
6: Ja, een beetje sfeer straks in hoes, hè?
7: Ja, geweldig.
0: Ja, Merry Christmas. Al sinds afgelopen januari zijn 2 medewerkers bezig met het inzamelen van kerstspullen. Gaan we naar het weer van vandaag toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met heel tussendoor soms een klein buitje bij maximaal 20 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
10: Yusuf en Wes.
11: En zometeen gaan we kaartjes weggeven voor Parels van de Stad. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je zometeen na muziek van Jonah Fraser. Dit is Panna.

0: Met Down.
1: Youssef en Wes.
0: We gaan de allerlaatste kaarten weggeven voor het allerlaatste festival van het jaar. Tenminste, niet de allerlaatste kaarten. We hebben nog meer kaarten, maar
2: het
0: laatste festival.
2: Maar wel, toch wel echt het laatste feestje van dit jaar. Namelijk Parels van de Stad. Ja. En jij kan erbij zijn.
0: Ja, 13 september, Riekerhaven in Amsterdam. Optredens onder andere van Jonna Frezen, Broederliefde en Idali. En we gaan ook daar radio
2: ja,
0: maken.
2: Ja, zo leuk. Zo weer een tijdje geleden. De laatste keer was Funzige Deuntjes voor ons dan tenminste. En dat was echt hilarisch. Gekke mensen kwamen langs. We konden de vibe meegeven.
0: Gekke mensen, ja.
2: Ja, dat was toch top. En je hoeft niet veel te doen om die kaarten te winnen. Het enige wat jij moet doen is in een spraakmemo vertellen wie jouw parel is. En waarom jij diegene wil meenemen naar Parels van de Stad.
0: That's it, alleen dat.
2: That's it. Degene met het mooiste verhaal, die wint dus die tickets.
0: En mag dan met zijn of haar parel naar Parels van de Stad.
2: En dan zien we je daar.

0: Deze van, is deze van Safira? Ja, dit is Safira.
1: Mijn pareltje is mijn lieve dochter Kaylee. En nou ja, ze wacht dit jaar voor het eerst, ja, legaal naar een festival. En ik wil er heel graag meenemen naar de eerste festivaletje.
2: Ja.
1: Dus let's go, let's get it.
0: En daarna kregen we ook nog een voiceberichtje binnen.
2: Van?
0: Kaylee.
3: Mijn parel is mijn moeder. Ik wil graag met haar naar het festival, omdat ik dit jaar voor het eerst naar een festival kan met mijn moeder.
2: Wat fun.
3: En we willen echt heel lang samen ergens naartoe, dus het lijkt heel leuk om naar parels te gaan. Dus we hopen dat we winnen.
4: Nee!
0: Ja, Safira en Kaylee, goeie avond.
5: Hoi hoi, goedenavond.
0: Ja.
2: Dit is wel te leuk.
0: Ja. Mama en dochter die heel graag naar een festie willen gaan voor het allereerst.
5: Ja.
3: Ja.
2: En hoe komt dat? Is het omdat mama festivals zo leuk vindt?
5: Niet te veel vertellen, niet te veel vertellen.
0: Oh, ja.
5: Ja, dus weet je, ik ben al heel vaak naar festivals.

0: Precies, precies.
1: Dus, en nu is de tijd daar. Dus we hopen dat we die kaarten van jullie krijgen.
2: Ja. Gaan we ze geven, Joes.
0: Is die tijd daar? Is
2: ik vind
0: dit
2: het wel een heel mooi verhaal.
0: Ja?
2: Ja.
0: Weet je wat? Weet je wat ik ga doen?
1: Nou?
0: Ik ga jullie blij maken met 2 kaartjes! Woehoe! 2 kaartjes voor Parel van de Stad. Safira en Kaylee, mama en dochter, gaan die kant op 13 september.
2: Nou, we zien jullie daar. Heel veel plezier.
1: Leuk, dankjewel jongen.
2: Doei doei.
0: Graag gedaan. Hé, hey, mama, maak het niet tegen daar, hè?
1: Nee, ik zou niet durven nu.
0: Nee, precies. En anders hebben we deze tune van Broederlief.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet het wel begrijpen. Video
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Youssef en Wes.
6: Ja, we gaan er dus zo meteen achter komen of je van noodles onvruchtbaar kan worden. Dat na muziek van Ronnie Flex, ADF Semsky. Dit is All My Ladies. Your city, your city.

0: Wilde Weetjes.
1: Door bulldog noodles word je onvruchtbaar. Dat is het wilde weetje van deze week wat we samen met jou gaan onderzoeken. Gisteren hebben we een echte noedelverslaafde gesproken. Namelijk onze eigen collega Chanel. Ja. Die vertelde dat ze bijna 3 keer in de week Chanel eet. Noedels eet.
2: Ze is zo'n kannibaal.
1: Dit is echt een stomme gang.
2: Maar bulldog noodles
1: bulldog noodles eet. Ja, gewoon niet altijd. Maar soms eet ze 3 keer in de week. En ze zegt, dan merkt ze het ook wel. Dus dan moet ze vaker naar het toilet gaan. Ja, naar mijn weten is dat niet heel positief. Maar zij zei ook, het zou me niet boeien als je er onvruchtbaar van kan worden. Zij zou het juist fijn vinden. Dan kunnen mensen het misschien als anticonceptie gebruiken. Ja, echt super wild. Maar we weten natuurlijk niet of dat daadwerkelijk zo is. Ik wil eerst weten, wat zit er überhaupt in zo'n pakje noedels? Ik heb van alles gelezen. Er kan haarlak op zitten. Het wordt vacuüm verpakt, weet ik veel. Wij gaan straks bellen met Christian, oprichter van Zesty. Ja. Hij maakt noedels, hij weet precies wat erin zit, dus wij kunnen al onze vragen aan hem gaan stellen.
2: We gaan hem zo
1: spreken.
2: Oké, zometeen na muziek van deze strijders.

0: Wilde Weetjes.
1: Dat is iets wat we deze week samen met jou gaan onderzoeken in Wefts Wilde Weetje. En wat dus belangrijk is aan dit onderzoek is om te weten wat er nou daadwerkelijk in instant noedels zit, zoals Bulldog. En iemand die daar heel erg veel van af weet is Christian. Hij is namelijk de oprichter van Zesty. Hallo Christian.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ik vind het echt heel leuk om jou te spreken, want ik moet zoiets zeggen van... Noedels is iets wat ik zeg maar heb gegeten toen ik heel jong was, in mijn jonge tijden, maar eigenlijk ook... Oude tijden of zo.
3: Ja, je bent ermee opgegroeid.
1: Een soort nostalgie, maar ook weer niet. Het is een product die eigenlijk iedereen in huis heeft. Ik heb het nu zelf ook in huis. Maar ik vraag me eigenlijk af, in zo'n pakje noedels, wat zit erin waardoor het zo lang goed blijft?
2: Nou, de noedels die we hebben het dan over de instant noedels. En die worden het meest gegeten. En instant noedels, die worden... Dat is een vers deeg eigenlijk, wat gemaakt wordt. En dat wordt gestoomd. En nadat het gestoomd wordt, wordt het als het ware kort gefrituurd. En dat frituren, dat zorgt ervoor dat al het vocht weer uit die noedels getrokken wordt. Waardoor het dus eigenlijk een heel droog product, eindproduct, overblijft. En dat, ja, iets wat weinig vocht heeft, blijft lang goed.
1: Ja, maar het is dus niet zo dat jullie iets toevoegen. Want ik bedoel, als ik iets ga frituren en heet maken... ik weet, binnen 2-3 dagen moet ik het weggooien. Waarom is het niet met jullie product?
2: Nee, dat heeft echt te maken met het gehalte vocht in de noedels. En ja, misschien, als je zegt, voegen jullie iets toe. Er zitten natuurlijk... er zitten niet alleen noedels in dat pakje. Er zitten ook kruiden in waar je soep van kunt maken. En daar zitten vaak wat andere stoffen in.
1: Okay.
2: Waardoor... de soep misschien net iets romiger smaakt of net iets dikker is. Technische hulpstoffen, ja, die zitten vaak in dat kruidenzakje.
1: Maar als we dan specifiek over de noedel gaan praten, dan is het proces eigenlijk heel simpel. Het is een verse noedel die gekookt wordt en daarna gefrituurd, waardoor al het vocht eruit gaat.
2: Ja, correct. Dus een deeg wat wordt gemaakt en daar zitten soms ook wat stoffen in. Dat kan zijn dat die iets voller wordt, dat de noedel iets voller wordt of iets meer crispy wordt of er iets witter uitziet. Tuurlijk zitten daar ook hulpstoffen soms in.
1: Ja, want je zegt wat zijn hulpstoffen? Zijn dat gevaarlijke stoffen of waar moet ik aan denken?
2: Nou, hulpstoffen kan bijvoorbeeld, als je een noedel, typisch wordt een noedel gemaakt van meel, tarwemeel, maar er zit ook een beetje zetmeel in. Want als je de noedel zou maken van alleen maar tarwemeel, dan is die weer hard. Nou, wij houden, deze noedel is, als die gedroogd is, een beetje crispy. Hij wordt zelfs ook gegeten soms in de gedroogde vorm.
1: Klopt,
2: nou, dat gaat niet als je alleen maar van tarwemeel gemaakt is. Maar hij wordt wat lichter van structuur als er wat zetmeel doorheen gaat.
1: Ik krijg gelijk weer trek nu je aan het praten bent.
3: maar is instant noedels gemaakt voor om elke dag te eten of af en toe?
2: Ja, dat is een goeie. Het is natuurlijk, ik ken gezondere producten. En dat zeg ik omdat er natuurlijk, feitelijk is het gemaakt van witmeel, wit tarwemeel. Er zit een behoorlijk aandeel olie in. En als je iedere dag witbrood eet met een dikke laag boter erop, dan nee.
1: Oké. Okay.
2: Ik denk dat je het een beetje af moet wisselen, zoals met alles.
1: Oké, okay, Christian van Zesty, dank je wel. En dank je sowieso dat je wil meehelpen aan dit onderzoek. En wij gaan dit morgen verder onderzoeken.
3: Ja, morgen gaan we het verder onderzoeken. Ik zou zeggen, nergens naartoe gaan we het zo meteen natuurlijk ook. De blok waar je weer lekker van kan gaan genieten. En tot die tijd heb ik deze banger voor je klaarstaan. Hey, yo, man.

0: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
2: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
6: Zuidas Summerfest. Free Festival. September 3rd and 4th. Zuidplein Amsterdam. Live on.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
1: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
2: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
1: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
0: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte drone-aanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
3: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
0: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

attractie. Of misschien wel iets waarvan je dacht, dit was eigenlijk een heel slecht idee. Maar morgen doen we het weer. Stuur hem in de NPO Luister-app. Mag natuurlijk ook een memootje zijn. Dan druk je op de microfoon en dan kan ik ook je stem horen. Wat zou jij na één keer doen meteen nog een keer willen overdoen? Laat het me weten in een reactie. Helemaal gratis via de NPO Luister-app. Je hoort zo meteen Positions. 24 Hours komt er ook aan van Storm.

Vanavond is. Ik moet zeggen, ik heb een paar tatoeages. Maar ik ben niet die guy. Ik ben niet die guy. Ik ben heel bewust dat ik zeg, laat maar zitten hoor. Zometeen op Phonics in de blog. Baga en ook laat me zien naar Shigege. Nog BKO en George.

geschreven, maar je kan ook op het microfoontje drukken. Is ook bovendien veel sneller. Laat me weten welke tune doet jou denken aan Summer Love. Ik ben heel erg benieuwd. Caribbean Girl hoor je zometeen, ook Fisherman van Kevin. En dit is Where Do We Go? Iris Star, Phonics.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Mixpunt.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Are you a woman?

0: wish a blessing.
1: Salsa en bachata lovers, Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
2: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live, Friends.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
2: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschosse zijn sollen.
0: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: vanavond.
1: Wanneer merkte jij zelf voor het eerst dat jouw achtergrond invloed had op hoe jij je voelde binnen de sport?
0: Eigenlijk voor het eerst toen ik voor het Tunesisch nationale team ging spelen. Dus ik ben half Nederlands en half Tunesisch. En eigenlijk merkte ik toen ik steeds vaker daarvoor uitkwam dat er toch wel verschillen waren. En dat ik toch ook voelde dat ik daar een beetje onzeker door werd. Omdat ik het gevoel had dat ik net niet ergens bij hoorde. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik daarmee in aanraking kwam.
1: En wat zijn dan die dingetjes waarvan jij zoiets hebt van ik kan hier misschien niet helemaal het gevoel hebben dat ik thuis hoor?
0: Ja, dat je bijvoorbeeld toch in Tunesië als toerist wordt aangekeken, omdat je er gewoon heel westers uitziet. In die tijd, toen ik in 2019 net voor het nationaal team ging spelen, kon ik de taal ook niet. Dus ik sprak geen woord Arabisch. Nu gelukkig wel. Dus dat zijn allemaal dingen die dan meespelen.
1: Je hebt inmiddels wel een plek gevonden die bij jou past. Zowel in het Tunesisch elftal begrijp ik dat je je plek hebt gevonden. Je spreekt de taal nu, begrijp ik. Als bij AZ hopelijk. Wat heeft jou geholpen om die plek te vinden? Of in ieder geval het gevoel daarover te krijgen?
0: Ja, sowieso door acceptatie voor jezelf te creëren. En door heel veel erover te praten. Doordat ik gewoon ging accepteren dat ik gewoon van beide culturen de mooie delen mag nemen. Kon ik dat veel beter voor mezelf plaatsen. En paste dat ook steeds meer bij mijn eigen identiteit. Omdat het gewoon best wel een zoektocht was. En dat geeft ze ups en downs. Maar door veel te praten en door in te checken bij jezelf, bij je eigen gevoel, heb ik uiteindelijk dat tot nu toe best wel op de rit gekregen.
1: Ja, dat klinkt alsof je in ieder geval weet vanuit jezelf wat je kunt veranderen om dat gevoel te veranderen. Maar wat moet er omheen misschien veranderen voor biculturele vrouwen of anderen die daar moeite mee hebben?
0: Nou, ik denk dat sowieso het begint bij het gesprek voeren. Omdat ik denk dat er mensen met een biculturele achtergrond, dat er heel veel raakvlakken zijn. Dus vaak als ik met mensen spreek die ook bicultureel zijn, dan merk je toch wat veel dingen overeenkomen. Dus ik denk het gesprek openen en iemand daarin zijn of haar gevoel in laten uiten, is denk ik wel heel belangrijk daarin rondom dit onderwerp.
1: En hoe zou dan de ideale sportwereld er voor jou uitzien? Dat een meisje met welke achtergrond meteen denkt van dit is ook mijn plek, ik kan me hier veilig en fijn voelen.
0: Ja, dat er nog meer rolmodellen komen met deze achtergrond. Waar deze meiden, jonge meiden, nieuwe generatie naar op kunnen kijken. En dat ze ons op tv zien, ons zien uitspreken, ons zien motiveren. Omdat ze dan ook uiteindelijk hopelijk op hetzelfde podium kunnen komen. En dat zij gemotiveerd en geïnspireerd worden om uiteindelijk ook toch die stap te nemen naar een voetbalclub of een andere sport.
1: Ja, het klinkt alsof er met deze campagne dan in ieder geval een hele fijne start aan wordt gegeven. Sabrien, thanks voor je verhaal. Voor meer info over de campagne kun je natuurlijk kijken op de site en socials van Femmes for Freedom. En hashtag Mijn Plek, dat is dus de campagne. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond.

Met Fresh, Robbie, Lassa, zometeen Exotisch, Sangria ook, Jacques en Jo Silvio komen eraan met Liegen. Dinsdagavond, we gaan lekker al richting het weekend. Als je het mij vraagt, hè, waarom niet? Je hoort hem nu, The Weeknd met Blinding Lights.

0: Luister maar even mee.
1: En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel... Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
0: Meer hoor je zo meteen na alle baddies. Coca, Buddy en nu eerst Jack en Yo Silvio met Liegen.

0: En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel... Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
1: Sporten is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Maar toch stoppen biculturele vrouwen na de middelbare school vaak met sporten. Maar waarom gebeurt dat nou? Ligt dat aan de sport zelf, de omgeving of misschien de cultuur waarin ze zich bevinden? Ik ging met die vraag de straat op in Den Haag om dat te checken. Bent u bekend met het idee dat biculturele vrouwen na de middelbare school eigenlijk een beetje stoppen met hun sportcarrière?
0: Ja, zeker. In mijn tijd, in mijn jeugd, toen ik jong was, sportte ik graag. Maar ik merkte wel dat veel meiden afhakten, zeg maar, van sporten dan.
2: Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er nog niet eerder van gehoord. Dus ja, ik wist niet dat dat een dingetje was. Maar natuurlijk wel vervelend dat dat speelt bij die doelgroep.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik heb het vaak om me heen gezien. Eigenlijk vooral bij meiden die vroeger heel fanatiek aan het sporten waren. En ja, opeens stopten ze gewoon. En ja, de eerste gedachte die je dan vaak hebt is... ja, ze hebben geen zin meer. Maar je staat er vaak niet bij stil dat er misschien wel andere redenen kunnen spelen.
1: Veel biculturele vrouwen voelen zich dan ook niet echt thuis in de sport of op de sportclub. Wat, kan je dat begrijpen, zeg maar?
0: Jawel, ik begrijp het wel. Want vaak wil je wel, maar als je rondom je kijkt, dan zie je meer mannen. En dan is het ook bij diverse sport een mannenwereld. Dat is meer toegelaten, zeg maar. En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel... Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
1: Ja. Want had jij dat gevoel dus zelf ook vroeger? Dat je dan dacht van ik hoor je eigenlijk helemaal niet thuis in deze omgeving?
0: Ja. Ja, ja. Ik hield van de omgeving, maar het gevoel dat je krijgt en het zien dat jij één met maximaal 3, 4 bent, dan denk je van oké, laat maar.
1: Dus als ik aan jou zou vragen, wat zou volgens jou nodig zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen wel blijven sporten, zeg jij?
0: Een vrouwelijke coach.
2: Ja, ik vind eigenlijk wel dat ze er rekening mee moeten houden. Ik vind als sportclub zijn, dan moet je wel gewoon in connectie staan met je leden. Sportschool waar ik lesgeef, ja, daar hebben we gewoon echt wel een community. Dus daar leeft het wel als zich leden zich niet thuis voelen, weet je.
3: Ik denk dat het gewoon vaak begint bij met luisteren. Dat gebeurt gewoon te weinig. Vraag gewoon aan sporters wat ze nodig hebben. Waarom ze zich wel of niet prettig voelen. En zorg dat coaches daar ook gewoon bewust van zijn.

genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met die

0: Ja, en als je zo meteen door Rotterdam loopt, dan zal het een stuk mooier zijn als dat het daarvoor was. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Na Soul King, Dalida, een personal favorite. En nu is Chief en Broederliefde, Henny op een maandag.
1: Moeten we naar Marbi op deze man? Of aan

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickboxlegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: Zuidas Summerfest, a free festival, September 3rd and 4th in Zuidplein, Amsterdam. Live on stage, Dries Wolfing. Zuidas Summerfest.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Phoenix Afro. De heetste afrobeats en amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
1: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
0: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen twee maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
2: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
0: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Pak en Jade Lauren wacht niet, hoorde je daarvoor. Patrick. Street art zie je eigenlijk overal. Maar wat als zo'n muurschildering er ook voor kan zorgen dat je buurt veiliger en leuker wordt? Dat is precies waar de Rotterdamse organisatie All Caps zich dit jaar mee bezighoudt. Iemand die daar meer over kan vertellen is Daniel. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hey Daniel, voor de mensen die All Caps nog niet kennen, wat is het eigenlijk?
1: All Caps is een festival. We zijn een street art festival. Dus wij produceren kunst in de buitenruimte.
0: En zondag begint het volgens mij, het festival. Wat moet ik me erbij voorstellen?
1: Volgende week zondag dan starten we inderdaad. Dan beginnen we met 7 dagen schilderen. Dat betekent dat we 10 internationale kunstenaars uitnodigen naar Rotterdam Lombardije. En die hebben allemaal een muur van tussen de 120 en 180 vierkante meter waar ze een kunstwerk op gaan maken.
0: Wow. Dat is dus het festivaldeel, maar street art kan een buurt behalve mooier ook veiliger maken, zeggen jullie. Hoe werkt dat?
1: Ja, wij zijn natuurlijk nooit begonnen om de buitenruimte veiliger te maken. Maar dat was eigenlijk een bijkomstigheid waar we gedurende jaren achter kwamen. Doordat we veel werken natuurlijk met de gemeente, deelgemeente, maar ook mensen van veiligheid en de politie. Dus we zijn nu in het 9e jaar. En ik denk vanaf het 4e jaar hadden we in de gaten van als we zo'n kunstwerk produceren, dan krijgen we ook niet alleen de positieve feedback van de buurtbewoners of van de mensen die gebruik maken van zo'n gebied, maar ook positieve geluiden vanuit de wijkagent die bijvoorbeeld zegt van ik had hier zoveel overlast of er waren hier zoveel klachten over deze steeg. Maar nu, sinds jullie daar een kunstwerk hebben geplaatst, verdwijnen die klachten eigenlijk. Dus dat is iets wat we gedurende de jaren, waar we gedurende het jaar achter zijn gekomen. Dat los van dat we natuurlijk willen dat je een veilig gevoel hebt als je door Rotterdam loopt, dat het ook mensen afschuwt. Die misschien minder goede bedoelingen hebben als ze op straat lopen.
0: Wat gruwelijk. Dus eigenlijk gaan jullie nu als een soort van Batman door Rotterdam om alle donkere steegjes aan te pakken.
1: Ja.
0: Gruwelijk.
1: Batman, Robin Hood. ja.
0: Ik vind het helemaal fantastisch, man. Het All Caps Festival start dus niet aankomende zondag, maar die daarna. Zeg ik goed, hè?
1: We starten op zondag 6 september.
0: Oh ja.
1: En het eindfestival, dus dan vieren we dat alle nieuwe kunstwerken klaar zijn, is op zondag 13 september. Die noemen we ook de Super Sunday. Die is in het Spinoza Park, vlak achter de Baruch, voor de mensen die het Spinoza Park niet kennen, op Rotterdam-Zuid. En dan zijn er gratis tours, er zijn workshops, er is food, er is music en een heleboel mensen die van kunst houden.
0: Daniel, heel erg bedankt. En wil je nou al die nieuwe murals ook met eigen ogen zien en erbij zijn, check dan all-caps.nl. Dan kun je erbij zijn, Daniel. Dankjewel.
1: Yes,
0: fijne avond. Gedaan.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat wel begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

met hier. Weet je welke liedje ik echt heel lang niet gehoord heb? Het is een Arabische pokoe van Nancy Ajram. Ahwenos. Dat is echt één gekke banger. Ik heb echt, denk ik, voor het laatste 5 jaar geleden of zo gehoord ergens. Maar het is echt één goeie.

Laatst gingen we uit en hebben we voor het eerst met elkaar gezoend. Sindsdien doet ze alsof er niks is gebeurd, terwijl ik haar eigenlijk steeds leuker begin te vinden. Ik heb dat tegen haar gezegd en ze wil echt alleen maar vrienden blijven. Ze noemden het zoenen een

vrienden te blijven met je beste vriendin terwijl je verliefd op haar bent. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, kijk, uit eigen mening, mijn eigen ervaring hiermee is dat de aanhouder wint.

0: είσαι?
1: Για μου το κάνει το. Πες το φρυντή. Μια μου το κάνει μόνο.
0: Niet helemaal duidelijk wat het standpunt is, maar thanks voor het appje. Abby die zegt, kijk, hij kan het even aankijken met haar, maar als er echt duidelijk is over het feit dat ze liever vrienden wil blijven, is het beter dat hij de vriendschap laat. Want hij is de enige met gevoelens, gedachten en verlangen. En dat gaat dan allemaal nooit gebeuren. En daarbij kan zij het ook vervelend of ongemakkelijk gaan vinden dat hij zich zo voelt over haar. En dat is fijn voor niemand. Goed punt. Ook Alia zegt, als jij continu stiekem hoopt dat ze van gedachten verandert, dan gaat het niet werken, man. Dan gun je het haar ook niet als zij wel verliefd wordt op iemand anders of zo. Oeh, dat is een goed punt. Vanuit dat oogpunt had ik het nog niet bekeken. Jessin die zegt, lid, als jij er overheen kan zetten en het echt vrienden kan houden. En Mariam die zegt, zoiets werkt gewoon niet. Je kan geen beste vrienden zijn met iemand waar je verliefd op bent. Dus, puntje bij paaltje. Opsomming gemaakt. Het is... Maar mijn professionele mening is, kijk het nog heel even aan. Want nogmaals, het is mij gelukt. Wij zijn inmiddels getrouwd. En ze was heel duidelijk dat ze alleen vrienden wilde blijven. En here we are.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliande. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Fred.

0: bij Libre. The tradition continues.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
0: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Salsa en bachata lovers. Fuego Latino XXL op 13 september in Zaandam. 15 workshops, shows en parties. Koop jouw ticket nu op fuegolatino.eu.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
8: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: tradition continues.
1: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Als die stem aan de lijn je zegt dat je broeder weg is, is het net alsof de grond onder je voeten weg is. En toch ging ik eerst op mijn knieën, claimde verlossen, jij was al die tijd mijn seer. Je riding camp in december geregeld, maar die eerste van januari was al geschreven. Ik heb die zwarte kat uit de boom gekeken. Ik zocht geen medelijden, maar medeleven. Op de weg naar het

soms ben ik stil, dan is al die pijn te veel voor woorden. Het is ook allemaal iets te veel geworden. Ik snap het nu, hart van buiten, van binnen herboren. Het wederzien is een kwestie van tijd. De ziel kent geen begin en ook geen eind. Ik weet niet hoe, maar ik sta overeind. Ik mis je in de flesh, je moest die met me zijn. Never solo op die stage, het zijn wij together. Ik heb een tattoo op mijn arm, er staat Vice Forever.

0: Binnen is mijn broer geen rap.
1: Faisal is mijn broer geen rap. Eén ding moet je goed beseffen. Faisal is mijn broer geen rap.

al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op Rabo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op vrijdag 4 september is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Uit verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: je op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen. Of een
0: video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.